0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In de Capelse wijk Schenkel is dinsdagochtend een vuilniswagen stilgezet nadat rookontwikkeling en een chemische lucht werden opgemerkt. Op de akkerwinde werd de lading afval op straat gestort, zodat de brandweer de brand snel kon blussen. De oorzaak bleek een lekkende jerrycan met chemicaliën. Twee medewerkers van de afvalinzameling zijn door ambulancepersoneel nagekeken nadat zij klachten hadden gekregen. Capellenaar Kees Dortland is gisteren begonnen met zijn 25e Nijmeegse Vierdaagse. Daarmee bereikt hij een bijzondere mijlpaal. De ervaren wandelaar kijkt uit naar opnieuw 4 dagen wandelen en hoopt ook deze jubileumeditie succesvol af te ronden. Voor Kees Dortland is de Vierdaagse al jaren een vast onderdeel van de zomer en een prestatie waar veel voorbereiding aan vooraf gaat. In Nieuwekerk aan den IJssel is vanwege nieuwe bestrating de Dorpsstraat tussen de Schoolstraat en de Ambachtstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Dat duurt tot ongeveer 14 augustus. Verkeer wordt omgeleid en de woningen en winkels blijven goed bereikbaar. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 22 juli. Er was vandaag vrij veel bewolking en er viel af en toe wat lichte regen, maar in de loop van de middag brak ook van tijd de zon door. De temperatuur liep op naar zo'n 20 tot 21 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 13. En morgen overdag een afwisseling van zon en wolken, vrijwel overal droog en een matige wind uit het noordwesten. De maximumtemperatuur komt uit rond de 21 graden. Op vrijdag zijn er flinke zonnige perioden. De wind is dan zwak tot matig uit de west-noordwestelijke richting. Blijft overal droog. En na een minimumtemperatuur van 13 graden kan het vrijdagmiddag rond de 24 graden worden. Op zaterdag op veel plaatsen een zomerse dag. Dat betekent een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Met flinke zonnige perioden. En het blijft vrijwel zeker overal droog. In de nacht van zaterdag op zondag en zondag overdag neemt de kans op een enkele bui dan toe. Er waait zondag een matige wind, een windkracht 3 tot 4 uit een westelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 16 wordt het zondagmiddag rond de 22 graden. Op maandag dan op de meeste plaatsen droog, kleine kans op een bui. Een zwakke tot matige wind uit een westelijke richting. Vrij veel wolkenvelden, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op dinsdag kan het weer wat warmer worden bij een zwakke tot matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Wolkenvelden met af en toe zon. Een minimumtemperatuur van 14 graden. En een maximumtemperatuur rond de 24 tot 25 graden.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Als het aan Stichting Loods 24 ligt, is de Israëlische ambassadeur volgende week gewoon bij de herdenking van de deportatie van Rotterdamse Joden. Over de komst van de ambassadeur, die er elk jaar bij is, is ophef ontstaan. Enkele partijen in de gemeenteraad van Rotterdam dringen erop aan dat de ambassadeur wegblijft. Theo Kemperman van Stichting Loods 24 snapt dat de oorlog in Gaza de herdenking beladen maakt. Maar hij wil beide oorlogen gescheiden houden.
2: De situatie in het Midden-Oosten is buitengewoon complex en maakt het voor heel veel mensen ingewikkeld om het onderscheid te maken tussen wat er destijds in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Dat zo'n 6 miljoen Joden zijn vermoord en waarvan wij er dan zeg maar een kleine 7000 herdenken in Rotterdam en de Zuid-Hollandse eilanden. En de situatie van nu, maar wij willen dat heel nadrukkelijk scheiden.
1: Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft laten weten in gesprek te gaan met de organisatie van de herdenking. Ze zegt goed te begrijpen dat mensen moeite hebben met de komst van de ambassadeur die ook een toespraak houdt. Rotterdam staat op 30 juli stil bij het feit dat in de Tweede Wereldoorlog vanaf Loods 24 aan de Stieltjesstraat duizenden Joden werden gedeporteerd naar vernietigingskampen. Een binnenvaartschip heeft een drijvende steiger onderaan de Maasboulevard in Rotterdam kapotgevaren. De tanker knalde door nog onbekende oorzaak tegen de pontonsteiger. De loopbrug is afgebroken en het ponton losgeraakt. De schade is groot, zeggen 112 journalisten. Niemand raakte gewond. Het binnenvaartschip ligt een stukje verderop aangemeerd. Het vaartuig is nauwelijks beschadigd. Het havenbedrijf doet onderzoek naar wat er is gebeurd. Bezorgsite Thuisbezorgd dupeert klanten met verborgen kosten, zegt de Consumentenbond. Daardoor zouden bestellingen gemiddeld 2 tot 4 euro duurder zijn dan klanten vooraf denken dat het gaat kosten. Het bedrijf maakt servicekosten en de prijs van tasjes, plastic verpakkingen en saus pas bekend bij het afrekenen, zegt de Consumentenbond. En dat is tegen de regels. De bond wil dat Thuisbezorgd klanten compenseert. Als het bedrijf dat niet doet, stapt de bond mogelijk naar de rechter. Thuisbezorgd zegt zich niet te herkennen in het verhaal van de Consumentenbond. Het weer vanavond en vannacht veel bewolking, kans op een buitje ook. Het koelt af tot 14 graden. Morgen ook veel bewolking, spatje regen. Landinwaarts zien we wat vaker de zon dan vandaag. Het wordt 21 graden. Tot zover.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
11: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In de Capelse wijk Schenkel is dinsdagochtend een vuilniswagen stilgezet nadat rookontwikkeling en chemische lucht werden opgemerkt. Op de akkerwinde werd de lading afval op straat gestort, zodat de brandweer de brand snel kon blussen. De oorzaak bleek een lekkende jerrycan met chemicaliën. Twee medewerkers van de afvalinzameling zijn door ambulancepersoneel nagekeken nadat zij klachten hadden gekregen. Capellenaar Kees Dortland is gisteren begonnen met zijn 25e Nijmeegse Vierdaagse. Daarmee bereikte hij een bijzondere mijlpaal. De ervaren wandelaar kijkt uit naar opnieuw 4 dagen wandelen en hoopt ook deze jubileumeditie succesvol af te ronden. Voor Kees Dortland is de Vierdaagse al jaren een vast onderdeel van de zomer en een prestatie waar veel voorbereiding aan vooraf gaat. In Nieuwekerk aan den IJssel is vanwege nieuwe bestrating de Dorpsstraat tussen de Schoolstraat en de Ambachtstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Dat duurt tot ongeveer 14 augustus. Verkeer wordt omgeleid en de woningen en winkels blijven goed bereikbaar. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 22 juli. Er was vandaag vrij veel bewolking en er viel af en toe wat lichte regen, maar in de loop van de middag brak ook van tijd de zon door. De temperatuur liep op naar zo'n 20 tot 21 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 13. En morgen overdag een afwisseling van zon en wolken, vrijwel overal droog en een matige wind uit het noordwesten. De maximumtemperatuur komt uit rond de 21 graden. Op vrijdag zijn er flinke zonnige perioden. De wind is dan zwak tot matig uit de west-noordwestelijke richting. Blijft overal droog. En na een minimumtemperatuur van 13 graden kan het vrijdagmiddag rond de 24 graden worden. Op zaterdag op veel plaatsen een zomerse dag. Dat betekent een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Met flinke zonnige perioden. En het blijft vrijwel zeker overal droog. In de nacht van zaterdag op zondag en zondag overdag neemt de kans op een enkele bui dan toe. Er waait zondag een matige wind, een windkracht 3 tot 4 uit een westelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 16 wordt het zondagmiddag rond de 22 graden. Op maandag dan op de meeste plaatsen droog, kleine kans op een bui. Een zwakke tot matige wind uit een westelijke richting. Vrij veel wolkenvelden, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op dinsdag kan het weer wat warmer worden bij een zwakke tot matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Wolkenvelden met af en toe zon. Een minimumtemperatuur van 14 graden. En een maximumtemperatuur rond de 24 tot 25 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Als het aan Stichting Loods 24 ligt, is de Israëlische ambassadeur volgende week gewoon bij de herdenking van de deportatie van Rotterdamse Joden. Over de komst van de ambassadeur, die er elk jaar bij is, is ophef ontstaan. Enkele partijen in de gemeenteraad van Rotterdam dringen erop aan dat de ambassadeur wegblijft. Theo Kemperman van Stichting Loods 24 snapt dat de oorlog in Gaza de herdenking beladen maakt. Maar hij wil beide oorlogen gescheiden houden.
2: De situatie in het Midden-Oosten is buitengewoon complex en maakt het voor heel veel mensen ingewikkeld om het onderscheid te maken tussen wat er destijds in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Dat zo'n 6 miljoen Joden zijn vermoord en waarvan wij er dan zeg maar een kleine 7000 herdenken in Rotterdam en de Zuid-Hollandse eilanden. En de situatie van nu, wij willen dat heel nadrukkelijk scheiden.
1: Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft laten weten in gesprek te gaan met de organisatie van de herdenking. Ze zegt goed te begrijpen dat mensen moeite hebben met de komst van de ambassadeur die ook een toespraak houdt. Rotterdam staat op 30 juli stil bij het feit dat in de Tweede Wereldoorlog vanaf Loods 24 aan de Stieltjesstraat duizenden Joden werden gedeporteerd naar vernietigingskampen. Een binnenvaartschip heeft een drijvende steiger onderaan de Maasboulevard in Rotterdam kapotgevaren. De tanker knalde door nog onbekende oorzaak tegen de pontonsteiger. De loopbrug is afgebroken en het ponton losgeraakt. De schade is groot, zeggen 112 journalisten. Niemand raakte gewond. Het binnenvaartschip ligt een stukje verderop aangemeerd. Het vaartuig is nauwelijks beschadigd. Het havenbedrijf doet onderzoek naar wat er is gebeurd. Bezorgsite Thuisbezorgd dupeert klanten met verborgen kosten, zegt de Consumentenbond. Daardoor zouden bestellingen gemiddeld 2 tot 4 euro duurder zijn dan klanten vooraf denken dat het gaat kosten. Het bedrijf maakt servicekosten en de prijs van tasjes, plastic verpakkingen en saus pas bekend bij het afrekenen, zegt de Consumentenbond. En dat is tegen de regels. De bond wil dat Thuisbezorgd klanten compenseert. Als het bedrijf dat niet doet, stapt de bond mogelijk naar de rechter. Thuisbezorgd zegt zich niet te herkennen in het verhaal van de Consumentenbond. Het weer vanavond en vannacht veel bewolking, kans op een buitje ook. Het koelt af tot 14 graden. Morgen ook veel bewolking, spatje regen. Landinwaarts zien we wat vaker de zon dan vandaag. Het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: vakantie.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In de Capelse wijk Schenkel is dinsdagochtend een vuilniswagen stilgezet nadat rookontwikkeling en chemische lucht werden opgemerkt. Op de akkerwinde werd de lading afval op straat gestort, zodat de brandweer de brand snel kon blussen. De oorzaak bleek een lekkende jerrycan met chemicaliën. Twee medewerkers van de afvalinzameling zijn door ambulancepersoneel nagekeken nadat zij klachten hadden gekregen. Kapellenaar Kees Dortland is gisteren begonnen met zijn 25e Nijmeegse Vierdaagse. Daarmee bereikte hij een bijzondere mijlpaal. De ervaren wandelaar kijkt uit naar opnieuw 4 dagen wandelen en hoopt ook deze jubileumeditie succesvol af te ronden. Voor Kees Dortland is de Vierdaagse al jaren een vast onderdeel van de zomer en een prestatie waar veel voorbereiding aan vooraf gaat. In Nieuwekerk aan den IJssel is vanwege nieuwe bestrating de Dorpsstraat tussen de Schoolstraat en de Ambachtstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Dat duurt tot ongeveer 14 augustus. Verkeer wordt omgeleid en de woningen en winkels blijven goed bereikbaar. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 22 juli. Er was vandaag vrij veel bewolking en er viel af en toe wat lichte regen, maar in de loop van de middag brak ook van tijd de zon door. De temperatuur liep op naar zo'n 20 tot 21 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 13. En morgen overdag een afwisseling van zon en wolken, vrijwel overal droog en een matige wind uit het noordwesten. De maximumtemperatuur komt uit rond de 21 graden. Op vrijdag zijn er flinke zonnige perioden. De wind is dan zwak tot matig uit de west-noordwestelijke richting. Blijft overal droog. En na een minimumtemperatuur van 13 graden kan het vrijdagmiddag rond de 24 graden worden. Op zaterdag op veel plaatsen een zomerse dag. Dat betekent een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Met flinke zonnige perioden. En het blijft vrijwel zeker overal droog. In de nacht van zaterdag op zondag en zondag overdag neemt de kans op een enkele bui dan toe. Er waait zondag een matige wind, een windkracht 3 tot 4 uit een westelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 16 wordt het zondagmiddag rond de 22 graden. Op maandag dan op de meeste plaatsen droog, kleine kans op een bui. Een zwakke tot matige wind uit een westelijke richting. Vrij veel wolkenvelden, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op dinsdag kan het weer wat warmer worden bij een zwakke tot matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Wolkenvelden met af en toe zon. Een minimumtemperatuur van 14 graden. En een maximumtemperatuur rond de 24 tot 25 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Als het aan Stichting Loods 24 ligt, is de Israëlische ambassadeur volgende week gewoon bij de herdenking van de deportatie van Rotterdamse Joden. Over de komst van de ambassadeur, die er elk jaar bij is, is ophef ontstaan. Enkele partijen in de gemeenteraad van Rotterdam dringen erop aan dat de ambassadeur wegblijft. Theo Kemperman van Stichting Loods 24 snapt dat de oorlog in Gaza de herdenking beladen maakt. Maar hij wil beide oorlogen gescheiden houden.
2: De situatie in het Midden-Oosten is buitengewoon complex en maakt voor heel veel mensen ingewikkeld om het onderscheid te maken tussen wat er destijds in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Dat is om 6 miljoen Joden zijn vermoord en waarvan wij er dan zeg maar een kleine 7000 herdenken in Rotterdam en de Zuid-Hollandse eilanden. En de situatie van nu, maar wij willen dat heel nadrukkelijk scheiden.
1: Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft laten weten in gesprek te gaan met de organisatie van de herdenking. Ze zegt goed te begrijpen dat mensen moeite hebben met de komst van de ambassadeur die ook een toespraak houdt. Rotterdam staat op 30 juli stil bij het feit dat in de Tweede Wereldoorlog vanaf Loods 24 aan de Stieltjesstraat duizenden Joden werden gedeporteerd naar vernietigingskampen. Een binnenvaartschip heeft een drijvende steiger onderaan de Maasboulevard in Rotterdam kapotgevaren. De tanker knalde door nog onbekende oorzaak tegen de pontonsteiger. De loopbrug is afgebroken en het ponton losgeraakt. De schade is groot, zeggen 112 journalisten. Niemand raakte gewond. Het binnenvaartschip ligt een stukje verderop aangemeerd. Het vaartuig is nauwelijks beschadigd. Het havenbedrijf doet onderzoek naar wat er is gebeurd. Bezorgsite Thuisbezorgd dupeert klanten met verborgen kosten, zegt de Consumentenbond. Daardoor zouden bestellingen gemiddeld 2 tot 4 euro duurder zijn dan klanten vooraf denken dat het gaat kosten. Het bedrijf maakt servicekosten en de prijs van tasjes, plastic verpakkingen en saus pas bekend bij het afrekenen, zegt de Consumentenbond. En dat is tegen de regels. De bond wil dat Thuisbezorgd klanten compenseert. Als het bedrijf dat niet doet, stapt de bond mogelijk naar de rechter. Thuisbezorgd zegt zich niet te herkennen in het verhaal van de Consumentenbond. Het weer vanavond en vannacht veel bewolking, kans op een buitje ook. Het koelt af tot 14 graden. Morgen ook veel bewolking, spatje regen. Landinwaarts zien we wat vaker de zon dan vandaag. Het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In de Capelse wijk Schenkel is dinsdagochtend een vuilniswagen stilgezet nadat rookontwikkeling en chemische lucht werden opgemerkt. Op de akkerwinden werd de lading afval op straat gestort, zodat de brandweer de brand snel kon blussen. De oorzaak bleek een lekkende jerrycan met chemicaliën. Twee medewerkers van de afvalinzameling zijn door ambulancepersoneel nagekeken nadat zij klachten hadden gekregen. Kapellenaar Kees Dortland is gisteren begonnen met zijn 25e Nijmeegse Vierdaagse. Daarmee bereikte hij een bijzondere mijlpaal. De ervaren wandelaar kijkt uit naar opnieuw 4 dagen wandelen en hoopt ook deze jubileumeditie succesvol af te ronden. Voor Kees Dortland is de Vierdaagse al jaren een vast onderdeel van de zomer en een prestatie waar veel voorbereiding aan vooraf gaat. In Nieuwekerk aan den IJssel is vanwege nieuwe bestrating de Dorpsstraat tussen de Schoolstraat en de Ambachtstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Dat duurt tot ongeveer 14 augustus. Verkeer wordt omgeleid en de woningen en winkels blijven goed bereikbaar. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 22 juli. Er was vandaag vrij veel bewolking en er viel af en toe wat lichte regen, maar in de loop van de middag brak ook van tijd de zon door. De temperatuur liep op naar zo'n 20 tot 21 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 13. En morgen overdag een afwisseling van zon en wolken, vrijwel overal droog. En een matige wind uit het noordwesten. De maximumtemperatuur komt uit rond de 21 graden. Op vrijdag zijn er flinke zonnige perioden. De wind is dan zwak tot matig uit de west-noordwestelijke richting. Blijft overal droog. En na een minimumtemperatuur van 13 graden kan het vrijdagmiddag rond de 24 graden worden. Op zaterdag op veel plaatsen een zomerse dag. Dat betekent een maximumtemperatuur rond de 25 graden met flinke zonnige perioden. En het blijft vrijwel zeker overal droog. In de nacht van zaterdag op zondag en zondag overdag neemt de kans op een enkele bui dan toe. Er waait zondag een matige wind, een windkracht 3 tot 4 uit een westelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 16 wordt het zondagmiddag rond de 22 graden. Op maandag dan op de meeste plaatsen droog. Kleine kans op een bui. Een zwakke tot matige wind uit de westelijke richting. Vrij veel wolkenvelden, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op dinsdag kan het weer wat warmer worden bij een zwakke tot matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Wolkenvelden met af en toe zon. Een minimumtemperatuur van 14 graden en een maximumtemperatuur rond de 24 tot 25 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Als het aan Stichting Loods 24 ligt, is de Israëlische ambassadeur volgende week gewoon bij de herdenking van de deportatie van Rotterdamse Joden. Over de komst van de ambassadeur, die er elk jaar bij is, is ophef ontstaan. Enkele partijen in de gemeenteraad van Rotterdam dringen erop aan dat de ambassadeur wegblijft. Theo Kemperman van Stichting Loods 24 snapt dat de oorlog in Gaza de herdenking beladen maakt. Maar hij wil beide oorlogen gescheiden houden.
2: De situatie in het Midden-Oosten is buitengewoon complex en maakt het voor heel veel mensen ingewikkeld om het onderscheid te maken tussen wat er destijds in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Dat zo'n 6 miljoen Joden zijn vermoord en waarvan wij er dan zeg maar een kleine 7000 herdenken in Rotterdam en de Zuid-Hollandse eilanden. En de situatie van nu, maar wij willen dat heel nadrukkelijk scheiden.
1: Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft laten weten in gesprek te gaan met de organisatie van de herdenking. Ze zegt goed te begrijpen dat mensen moeite hebben met de komst van de ambassadeur die ook een toespraak houdt. Rotterdam staat op 30 juli stil bij het feit dat in de Tweede Wereldoorlog vanaf Loods 24 aan de Stieltjesstraat duizenden Joden werden gedeporteerd naar vernietigingskampen. Een binnenvaartschip heeft een drijvende steiger onderaan de Maasboulevard in Rotterdam kapot gevaren. De tanker knalde door nog onbekende oorzaak tegen de pontonsteiger. De loopbrug is afgebroken en het ponton losgeraakt. De schade is groot, zeggen 112 journalisten. Niemand raakte gewond. Het binnenvaartschip ligt een stukje verderop aangemeerd. Het vaartuig is nauwelijks beschadigd. Het havenbedrijf doet onderzoek naar wat er is gebeurd. Bezorgsite Thuisbezorgd dupeert klanten met verborgen kosten, zegt de Consumentenbond. Daardoor zouden bestellingen gemiddeld 2 tot 4 euro duurder zijn dan klanten vooraf denken dat het gaat kosten. Het bedrijf maakt servicekosten en de prijs van tasjes, plastic verpakkingen en saus pas bekend bij het afrekenen, zegt de Consumentenbond. En dat is tegen de regels. De bond wil dat Thuisbezorgd klanten compenseert. Als het bedrijf dat niet doet, stapt de bond mogelijk naar de rechter. Thuisbezorgd zegt zich niet te herkennen in het verhaal van de Consumentenbond. Het weer vanavond en vannacht veel bewolking, kans op een buitje ook. Het koelt af tot 14 graden. Morgen ook veel bewolking, spatje regen. Landinwaarts zien we wat vaker de zon dan vandaag. Het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In de Capelse wijk Schenkel is dinsdagochtend een vuilniswagen stilgezet nadat rookontwikkeling en chemische lucht werden opgemerkt. Op de akkerwinden werd de lading afval op straat gestort, zodat de brandweer de brand snel kon blussen. De oorzaak bleek een lekkende jerrycan met chemicaliën. Twee medewerkers van de afvalinzameling zijn door ambulancepersoneel nagekeken nadat zij klachten hadden gekregen. Kapellenaar Kees Dortland is gisteren begonnen met zijn 25e Nijmeegse Vierdaagse. Daarmee bereikt hij een bijzondere mijlpaal. De ervaren wandelaar kijkt uit naar opnieuw 4 dagen wandelen en hoopt ook deze jubileumeditie succesvol af te ronden. Voor Kees Dortland is de Vierdaagse al jaren een vast onderdeel van de zomer en een prestatie waar veel voorbereiding aan vooraf gaat. In Nieuwekerk aan den IJssel is vanwege nieuwe bestrating de Dorpsstraat tussen de Schoolstraat en de Ambachtstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Dat duurt tot ongeveer 14 augustus. Verkeer wordt omgeleid en de woningen en winkels blijven goed bereikbaar. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 22 juli. Er was vandaag vrij veel bewolking en er viel af en toe wat lichte regen, maar in de loop van de middag brak ook van tijd de zon door. De temperatuur liep op naar zo'n 20 tot 21 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 13. En morgen overdag een afwisseling van zon en wolken, vrijwel overal droog en een matige wind uit het noordwesten. De maximumtemperatuur komt uit rond de 21 graden. Op vrijdag zijn er flinke zonnige perioden. De wind is dan zwak tot matig uit de west-noordwestelijke richting. Blijft overal droog. En na een minimumtemperatuur van 13 graden kan het vrijdagmiddag rond de 24 graden worden. Op zaterdag op veel plaatsen een zomerse dag. Dat betekent een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Met flinke zonnige perioden. En het blijft vrijwel zeker overal droog. In de nacht van zaterdag op zondag en zondag overdag neemt de kans op een enkele bui dan toe. Er waait zondag een matige wind, een windkracht 3 tot 4 uit een westelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 16 wordt het zondagmiddag rond de 22 graden. Op maandag dan op de meeste plaatsen droog, kleine kans op een bui. Een zwakke tot matige wind uit een westelijke richting. Vrij veel wolkenvelden, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op dinsdag kan het weer wat warmer worden bij een zwakke tot matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Wolkenvelden met af en toe zon. Een minimumtemperatuur van 14 graden. En een maximumtemperatuur rond de 24 tot 25 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijm opnieuws. Gerechtshof doet vandaag uitspraak in een oude moordzaak die rond de zogeheten tattoo killers. Het gaat om de moord op Onno Kuut in 2009. Kuut werd toen met doorgesneden keel gevonden in de duinen van Hoek van Holland. Vier verdachten in deze zaak werden in 2020 vrijgesproken wegens een gebrek aan bewijs, terwijl er levenslang tegen hen was geëist. Het OM ging in hoger beroep en de zaak werd vorige maand opnieuw behandeld. Of nieuw bewijs van het OM tegen de vier verdachten het hof heeft overtuigd, wordt duidelijk aan het begin van de middag. En vannacht is een scooterrijder zwaar gewond geraakt op de Vier Ambachtstraat in Rotterdam. De scooterbestuurder reed op de deelscooter en lijkt volgens een 112-correspondent tegen een opstaande rand van een trambaan te zijn gereden. De scooterrijder had een helm op, maar die is van het hoofd geschoten en lag meters verderop. De bestuurder is met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. En de man die vastzat voor de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrij. De politie beschouwt de 18-jarige man uit Rotterdam niet meer als verdachte. Dinsdagavond werd een andere 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten op straat, niet ver van de Vierdaagse feesten. Er zijn geen andere aanhoudingen verricht. En de RET wil na het tramongeluk van gisteren op de Erasmusbrug in Rotterdam niet alleen contact houden met de 15 passagiers die gewond zijn geraakt, ook met inzittenden van de tram die ongedeerd zijn gebleven, zoekt de RET contact. Een woordvoerder laat weten dat het OV-bedrijf begrijpt dat ook zij erg geschrokken zullen zijn door wat ze hebben meegemaakt. Gisteren reed een tram in volle vaart op een andere tram die stond te wachten voor de geopende Erasmusbrug. Gisteravond om 7 uur konden de trams weer over de brug. De oorzaak van de botsing is nog niet bekend. En dan nog het weer. Veel bewolking met vanochtend nog wat lichte regen. Vanmiddag droog en breekt de zon wat vaker door. Het wordt maximaal 21 graden. Vanavond en vannacht vrij veel bewolking. Het wordt dan 15 graden. Morgen meer zon en droog bij maximaal 25 graden. Dat was het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is de hart van de ANWB. Door werkzaamheden op de A16 Breda richting Rotterdam staat tussen Breda-Noord en de Moerdijkbrug nu alweer 9 kilometer file. 25 minuten is de vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Aansluitend op de A17 vanuit Roosendaal tussen Moerdijkhaven en Knoopend Klaverpolder 3 kilometer stilstaand verkeer. En op de A50 Zwolle richting Apeldoorn staat een file door gaten in de weg bij Apeldoorn-Noord 5 kilometer en een kwartier vertraging vanaf Epe. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa, hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
11: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: maken.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In de Capelse wijk Schenkel is dinsdagochtend een vuilniswagen stilgezet nadat rookontwikkeling en chemische lucht werden opgemerkt. Op de akkerwinden werd de lading afval op straat gestort, zodat de brandweer de brand snel kon blussen. De oorzaak bleek een lekkende jerrycan met chemicaliën. Twee medewerkers van de afvalinzameling zijn door ambulancepersoneel nagekeken nadat zij klachten hadden gekregen. Kapellenaar Kees Dortland is gisteren begonnen met zijn 25e Nijmeegse Vierdaagse. Daarmee bereikt hij een bijzondere mijlpaal. De ervaren wandelaar kijkt uit naar opnieuw 4 dagen wandelen en hoopt ook deze jubileumeditie succesvol af te ronden. Voor Kees Dortland is de Vierdaagse al jaren een vast onderdeel van de zomer en een prestatie waar veel voorbereiding aan vooraf gaat. In Nieuwekerk aan den IJssel is vanwege nieuwe bestrating de Dorpsstraat tussen de Schoolstraat en de Ambachtstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Dat duurt tot ongeveer 14 augustus. Verkeer wordt omgeleid en de woningen en winkels blijven goed bereikbaar. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 22 juli. Er was vandaag vrij veel bewolking en er viel af en toe wat lichte regen, maar in de loop van de middag brak ook van tijd de zon door. De temperatuur liep op naar zo'n 20 tot 21 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 13. En morgen overdag een afwisseling van zon en wolken, vrijwel overal droog en een matige wind uit het noordwesten. De maximumtemperatuur komt uit rond de 21 graden. Op vrijdag zijn er flinke zonnige perioden. De wind is dan zwak tot matig uit de west-noordwestelijke richting. Blijft overal droog en na een minimumtemperatuur van 13 graden kan het vrijdagmiddag rond de 24 graden worden. Op zaterdag op veel plaatsen een zomerse dag, dat betekent een maximumtemperatuur rond de 25 graden met flinke zonnige perioden en het blijft vrijwel zeker overal droog. In de nacht van zaterdag op zondag en zondag overdag neemt de kans op een enkele bui dan toe. Er waait zondag een matige wind, een windkracht 3 tot 4 uit een westelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 16 wordt het zondagmiddag rond de 22 graden. Op maandag dan op de meeste plaatsen droog, kleine kans op een bui. Een zwakke tot matige wind uit een westelijke richting. Vrij veel wolkenvelden, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op dinsdag kan het weer wat warmer worden bij een zwakke tot matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Wolkenvelden met af en toe zon. Een minimumtemperatuur van 14 graden. En een maximumtemperatuur rond de 24 tot 25 graden.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door de vakantie staan er maar weinig files. Deze week heb je wel vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam. 9 kilometer file tussen Breda Noord en de Moerdijkbrug. Door werkzaamheden tot maandag. De rechterrijstrook dicht. De vertraging is nu ongeveer 20 minuten. Aansluitend op de A17 Roosendaal-Dordrecht. Tussen Moerdijk en Knoop het Klaverpolder 2 kilometer file. Op de A50 Zwolle richting Apeldoorn staat 5 kilometer file tussen Epe en Apeldoorn Noord. Door gaten in de weg is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Philip van Es met het Radioruim opnieuw. Het gerechtshof doet vandaag uitspraak in een oude moordzaak die rond de zogeheten tattoo killers. Het gaat om de moord op Onno Kuut in 2009. Kuut werd toen met doorgesneden keel gevonden in de duinen van Hoek van Holland. Vier verdachten in deze zaak werden in 2020 vrijgesproken wegens een gebrek aan bewijs, terwijl er levenslang tegen hen was geëist. Het OM ging in hoger beroep en de zaak werd vorige maand opnieuw behandeld. Of nieuw bewijs van het OM tegen de vier verdachten het hof heeft overtuigd, wordt duidelijk aan het begin van de middag. En vannacht is een scooterrijder zwaar gewond geraakt op de Vier Ambachtstraat in Rotterdam. De scooterbestuurder reed op de deelscooter en lijkt volgens een 112-correspondent tegen een opstaande rand van een trambaan te zijn gereden. De scooterrijder had een helm op, maar die is van het hoofd geschoten en lag meters verderop. De bestuurder is met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. En de man die vastzat voor de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrij. De politie beschouwt de 18-jarige man uit Rotterdam niet meer als verdachte. Dinsdagavond werd een andere 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten op straat, niet ver van de Vierdaagse feesten. Er zijn geen andere aanhoudingen verricht. En de RET wil na het tramongeluk van gisteren op de Erasmusbrug in Rotterdam niet alleen contact houden met de 15 passagiers die gewond zijn geraakt, ook met inzittenden van de tram die ongedeerd zijn gebleven, zoekt de RET contact. Een woordvoerder laat weten dat het OV-bedrijf begrijpt dat ook zij erg geschrokken zullen zijn door wat ze hebben meegemaakt. Gisteren reed een tram in volle vaart op een andere tram die stond te wachten voor de geopende Erasmusbrug. Gisteravond om 7 uur konden de trams weer over de brug. De oorzaak van de botsing is nog niet bekend. En dan nog het weer. Veel bewolking met vanochtend nog wat lichte regen. Vanmiddag droog en breekt de zon wat vaker door. Het wordt maximaal 21 graden. Vanavond en vannacht vrij veel bewolking. Het wordt dan 15 graden. Morgen meer zon en droog bij maximaal 25 graden. Dat was het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Een van de weinige files vanochtend tussen Breda Noord en Moerdijkbrug. 20 minuten vertraging, 9 kilometer lang. Dat komt door werkzaamheden. Die duren tot maandagochtend. De rechterrijstrook is dicht. De A17 Roosendaal-Dordrecht. Daarom aansluitend file bij knooppunt Klaverpolder van 2 kilometer. En de vertraging is een kwartier. Op de A50 Zwolle-Apeldoorn ook een kwartier vertraging. In 7 kilometer file tussen Epe en Apeldoorn-Noord. Door gaten in de weg is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In de Capelse wijk Schenkel is dinsdagochtend een vuilniswagen stilgezet nadat rookontwikkeling en chemische lucht werden opgemerkt. Op de akkerwinde werd de lading afval op straat gestort, zodat de brandweer de brand snel kon blussen. De oorzaak bleek een lekkende jerrycan met chemicaliën. Twee medewerkers van de afvalinzameling zijn door ambulancepersoneel nagekeken nadat zij klachten hadden gekregen. Kapellenaar Kees Dortland is gisteren begonnen met zijn 25e Nijmeegse Vierdaagse. Daarmee bereikt hij een bijzondere mijlpaal. De ervaren wandelaar kijkt uit naar opnieuw 4 dagen wandelen en hoopt ook deze jubileumeditie succesvol af te ronden. Voor Kees Dortland is de Vierdaagse al jaren een vast onderdeel van de zomer en een prestatie waar veel voorbereiding aan vooraf gaat. In Nieuwekerk aan den IJssel is vanwege nieuwe bestrating de Dorpsstraat tussen de Schoolstraat en de Ambachtstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Dat duurt tot ongeveer 14 augustus. Verkeer wordt omgeleid en de woningen en winkels blijven goed bereikbaar. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 23 juli. We beginnen de dag met veel bewolking. En lokaal kan er vanmorgen hier daar nog wat lichte regen vallen. Het gaat dan om geringe hoeveelheden. In de loop van de dag breekt van tijd tot tijd de zon door. Bij een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. En vanmiddag loopt de temperatuur dan op naar zo'n 20 tot 21 graden. Morgen een afwisseling van zon en wolken, blijft overal droog en er staat maar weinig wind uit de westelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 13 tot 14 graden. En morgenmiddag kan het al zo'n 23 tot 24 graden worden. Op zaterdag zijn er flinke zonnige perioden, blijft overal droog. De minimumtemperatuur komt uit rond de graad of 15. En bij een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting wordt het in de middag zo'n 24 tot 25 graden. Op zondag krijgen we met een storing te maken. Er is dan tijdelijk veel bewolking en er vallen een aantal buien bij een matige wind uit een westelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 16, de maximumtemperatuur rond de 20 tot 21 graden. Op maandag zijn er al flinke zonnige perioden, blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. Het koelt af naar een graad of 14 en in de middag wordt het rond de 22 graden. Vanaf dinsdag volgen dan een aantal zomerse dagen. Een zwakke wind uit richtingen tussen zuidwest en west. Flinke zonnige periode, overal droog. En in de middag tussen de 26 en 27 graden.
3: Dit is de hart van de ANWB. Vanwege de vakantie is er van een spits geen sprake. Er staan een paar files die veel vertraging geven. De A16 Breda-Rotterdam door werkzaamheden bij de Moerdijkbrug 7 kilometer file. Vanaf knooppunt Zonzeel 20 minuten extra reistijd. Tot maandagochtend is de rechterrijstrook er dicht. Op de A17 vanuit Roosendaal staat daarom 3 kilometer file aansluitend bij knooppunt Klaverpolder. Een kwartier vertraging. A50 Zwolle richting Arnhem tussen Epe en Apeldoorn 9 kilometer file. Er zitten gaten in de weg. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Het gerechtshof doet vandaag uitspraak in een oude moordzaak die rond de zogeheten tattoo killers. Het gaat om de moord op Onno Kuut in 2009. Kuut werd toen met doorgesneden keel gevonden in de duinen van Hoek van Holland. Vier verdachten in deze zaak werden in 2020 vrijgesproken wegens een gebrek aan bewijs, terwijl er levenslang tegen hem was geëist. Het OM ging in hoger beroep en de zaak werd vorige maand opnieuw behandeld. Of nieuw bewijs van het OM tegen de vier verdachten het hof heeft overtuigd, wordt duidelijk aan het begin van de middag. En de bibliotheek in Schiedam gaat morgen weer open na de brand van twee weken geleden. Toen brak er brand uit op het herentoilet van de Korenbeurs, waardoor er veel rook en roetschade ontstond. De afgelopen tijd is de roetschade aan dik 35.000 boeken hersteld door specialisten. Nog niet het hele pand gaat open. Zo krijgen de toiletten eerst een volledige makeover en kunnen reserveringen van boeken iets vertraagd zijn. En een binnenvaartschip heeft een drijvende steiger onderaan de Maasboulevard in Rotterdam kapot gevaren. De tanker knalde door nog onbekende oorzaak tegen de pontonsteiger. De loopbrug is afgebroken en het ponton is losgeraakt. De schade is groot, zeggen 112 journalisten. Niemand raakte gewond, het binnenvaartschip raakte nauwelijks beschadigd. Het havenbedrijf doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. En de gemeente Nijmegen voert vanaf vandaag preventief fouilleren in bij de Vierdaagse feesten. Aanleiding zijn volgens de Nijmeegse burgemeester Bruls meerdere ernstige incidenten deze week. Er waren enkele ernstige mishandelingen, een steekpartij en een dodelijke schietpartij waarbij een 18-jarige Rotterdammer werd doodgeschoten. De 18-jarige Rotterdammer die daarvoor vast zat is vrijgelaten en wordt niet meer als verdachte gezien. De familie van de doodgeschoten Jafiral is een crowdfundingsactie begonnen om de uitvaart van de jongen te betalen. De teller staat inmiddels op ruim 25.000 euro. Het doel van de familie was 13.000 euro. En dan nog het weer. Veel bewolking met vanochtend nog wat lichte regen. Vanmiddag droog en breekt de zon wat vaker door. Het wordt maximaal 21 graden. Vanavond en vannacht vrij veel bewolking. Het wordt dan 15 graden. Morgen meer zon en droog bij maximaal 25 graden. Dat was het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan maar weinig files. Ja, door werkzaamheden op de A16 Breda richting Rotterdam bij de Moerdijkbrug 5 kilometer file. 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is tot maandagochtend dicht. Aansluitend op de A17 een kwartier vertraging van Roosendaal naar Dordrecht tussen Moerdijk en Knoop het Klaverpolder 2 kilometer. En door gaten in de weg staat een file op de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij Apeldoorn Noord. 6 kilometer file vanaf Epe. 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is voorlopig dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: It was almost love. It was almost.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In de Capelse wijk Schenkel is dinsdagochtend een vuilniswagen stilgezet nadat rookontwikkeling en chemische lucht werden opgemerkt. Op de Akkerwinde werd de lading afval op straat gestort, zodat de brandweer de brand snel kon blussen. De oorzaak bleek een lekkende jerrycan met chemicaliën. Twee medewerkers van de afvalinzameling zijn door ambulancepersoneel nagekeken nadat zij klachten hadden gekregen. Kapellenaar Kees Dortland is gisteren begonnen met zijn 25e Nijmeegse Vierdaagse. Daarmee bereikt hij een bijzondere mijlpaal. De ervaren wandelaar kijkt uit naar opnieuw 4 dagen wandelen en hoopt ook deze jubileumeditie succesvol af te ronden. Voor Kees Dortland is de Vierdaagse al jaren een vast onderdeel van de zomer en een prestatie waar veel voorbereiding aan vooraf gaat. In Nieuwekerk aan den IJssel is vanwege nieuwe bestrating de Dorpsstraat tussen de Schoolstraat en de Ambachtstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Dat duurt tot ongeveer 14 augustus. Verkeer wordt omgeleid en de woningen en winkels blijven goed bereikbaar. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 23 juli. We beginnen de dag met veel bewolking. En lokaal kan er vanmorgen hier daar nog wat lichte regen vallen. Het gaat dan om geringe hoeveelheden. In de loop van de dag breekt van tijd tot tijd de zon door. Bij een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. En vanmiddag loopt de temperatuur dan op naar zo'n 20 tot 21 graden. Morgen een afwisseling van zon en wolken, blijft overal droog en er staat maar weinig wind uit de westelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 13 tot 14 graden en morgenmiddag kan het al zo'n 23 tot 24 graden worden. Op zaterdag zijn er flinke zonnige perioden, blijft overal droog. De minimumtemperatuur komt uit rond de graad of 15 en bij een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting wordt het in de middag zo'n 24 tot 25 graden. Op zondag krijgen we met een storing te maken. Er is dan tijdelijk veel bewolking en er vallen een aantal buien bij een matige wind uit een westelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 16, de maximumtemperatuur rond de 20 tot 21 graden. Op maandag zijn er al flinke zonnige perioden, blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. Het koelt af naar een graad of 14 en in de middag wordt het rond de 22 graden. Vanaf dinsdag volgen dan een aantal zomerse dagen. Een zwakke wind uit richtingen tussen zuidwest en west. Flinke zonnige periode, overal droog. En in de middag tussen de 26 en 27 graden.
3: Dit zijn we de hoofd van de ANWB. Vanwege de vakantie staan er maar weinig files. Op deze week heb je wel vertraging op de A12 Arnhem-Duitse grens. 3 kilometer file door de grenscontroles vanaf 7 naar 1 kwartier vertraging. A22 Beverwijk richting Velzen. Bij Beverwijk 2 kilometer file, 10 minuten extra door werkzaamheden op de A9. A50 Zwolle richting Apeldoorn. 5 kilometer file tussen Epe en Apeldoorn-Noord. 1 kwartier vertraging door gaten in de weg is voorlopig de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Philip van Es met het Radioruim opnieuw. Het gerechtshof doet vandaag uitspraak in een oude moordzaak die rond de zogeheten tattoo killers. Het gaat om de moord op Onno Kuut in 2009. Kuut werd toen met doorgesneden keel gevonden in de duinen van Hoek van Holland. Vier verdachten in deze zaak werden in 2020 vrijgesproken wegens een gebrek aan bewijs, terwijl er levenslang tegen hem was geëist. Het OM ging in hoger beroep en de zaak werd vorige maand opnieuw behandeld. Of nieuw bewijs van het OM tegen de vier verdachten het hof heeft overtuigd, wordt duidelijk aan het begin van de middag. En de bibliotheek in Schiedam gaat morgen weer open na de brand van twee weken geleden. Toen brak er brand uit op het Herentoilet van de Korenbeurs, waardoor er veel rook- en roetschade ontstond. De afgelopen tijd is de roetschade aan dik 35.000 boeken hersteld door specialisten. Nog niet het hele pand gaat open. Zo krijgen de toiletten eerst een volledige make-over en kunnen reserveringen van boeken iets vertraagd zijn. En een binnenvaartschip heeft een drijvende steiger onderaan de Maasboulevard in Rotterdam kapotgevaren. De tanker knalde door nog onbekende oorzaak tegen de pontonsteiger. De loopbrug is afgebroken en het ponton is losgeraakt. De schade is groot, zeggen 112 journalisten. Niemand raakte gewond, het binnenvaartschip raakte nauwelijks beschadigd. Het havenbedrijf doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. En de gemeente Nijmegen voert vanaf vandaag preventief fouilleren in bij de Vierdaagse feesten. Aanleiding zijn volgens de Nijmeegse burgemeester Bruls meerdere ernstige incidenten deze week. Er waren enkele ernstige mishandelingen, een steekpartij en een dodelijke schietpartij waarbij een 18-jarige Rotterdammer werd doodgeschoten. De 18-jarige Rotterdammer die daarvoor vast zat is vrijgelaten en wordt niet meer als verdachte gezien. De familie van de doodgeschoten Jafiral is een crowdfundingsactie begonnen om de uitvaart van de jongen te betalen. De teller staat inmiddels op ruim 25.000 euro. Het doel van de familie was 13.000 euro. En dan nog het weer. Veel bewolking met vanochtend nog wat lichte regen. Vanmiddag droog en breekt de zon wat vaker door. Het wordt maximaal 21 graden. Vanavond en vannacht vrij veel bewolking. Het wordt dan 15 graden. Morgen meer zon en droog bij maximaal 25 graden. Dat was het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Dan een paar files op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug 5 kilometer file door werkzaamheden is tot maandagochtend de rechterrijstrook dicht. De vertraging is 10 minuten. A16 Rotterdam Breda stond een te hoge vrachtwagen voor de rechtertunnel 2 kilometer file. A17 Roosendaal Dordrecht door de file op de A16 bij knooppunt Klaverpolder 5 minuten vertraging. A50 Zwolle richting Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn Noord 7 kilometer file door gaten in de weg 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. Er zijn in het eerste halfjaar van 2026 al meer fietsen gestolen in Capelle aan den IJssel dan in heel vorig jaar. In totaal zijn er 114 fietsen gestolen. Vorig jaar waren dat er nog 103. De fietsdiefstallen waarvan geen aangifte is gedaan, zijn hierin niet meegerekend. Deze week is de tijdelijke fietsbrug Nelson Algera brug geopend. Voetgangers, fietsers, bromfietsers en scooterrijders kunnen hier gebruik van maken. Het grote onderhoud aan de brug staat pas vanaf 10 augustus gepland, maar de voorbereidende werkzaamheden aan de onderkant van de brug zijn al begonnen. In augustus zal de Algera-brug 4 weken gesloten zijn voor autoverkeer. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vindt u op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 23 juli. We beginnen de dag met veel bewolking. En lokaal kan er vanmorgen hier daar nog wat lichte regen vallen. Het gaat dan om geringe hoeveelheden. In de loop van de dag breekt van tijd tot tijd de zon door. Bij een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. En vanmiddag loopt de temperatuur dan op naar zo'n 20 tot 21 graden. Morgen een afwisseling van zon en wolken. Blijft overal droog en er staat maar weinig wind uit de westelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 13 tot 14 graden. En morgenmiddag kan het al zo'n 23 tot 24 graden worden. Op zaterdag zijn er flinke zonnige perioden, blijft overal droog. De minimumtemperatuur komt uit rond de graad of 15. En bij een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting wordt het in de middag zo'n 24 tot 25 graden. Op zondag krijgen we met een storing te maken. Er is dan tijdelijk veel bewolking en er vallen een aantal buien bij een matige wind uit de westelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 16, de maximumtemperatuur rond de 20 tot 21 graden. Op maandag zijn er al flinke zonnige perioden, blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. Het koelt af naar een graad of 14 en in de middag wordt het rond de 22 graden. Vanaf dinsdag volgen dan een aantal zomerse dagen. Een zwakke wind uit richtingen tussen zuidwest en west. Flinke zonnige perioden, overal droog. En in de middag tussen de 26 en 27 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Het gerechtshof doet vandaag uitspraak in een oude moordzaak die rond de zogeheten tattoo killers. Het gaat om de moord op Onno Kuut in 2009. Kuut werd toen met doorgesneden keel gevonden in de duinen van Hoek van Holland. Vier verdachten in deze zaak werden in 2020 vrijgesproken wegens een gebrek aan bewijs, terwijl er levenslang tegen hem was geëist. Het OM ging in hoger beroep en de zaak werd vorige maand opnieuw behandeld. Of nieuw bewijs van het OM tegen de vier verdachten het hof heeft overtuigd, wordt duidelijk aan het begin van de middag. En de bibliotheek in Schiedam gaat morgen weer open na de brand van twee weken geleden. Toen brak er brand uit op het herentoilet van de Korenbeurs, waardoor er veel rook en roetschade ontstond. De afgelopen tijd is de roetschade aan dik 35.000 boeken hersteld door specialisten. Nog niet het hele pand gaat open. Zo krijgen de toiletten eerst een volledige make-over en kunnen reserveringen van boeken iets vertraagd zijn. En een binnenvaartschip heeft een drijvende steiger onderaan de Maasboulevard in Rotterdam kapotgevaren. De tanker knalde door nog onbekende oorzaak tegen de pontonsteiger. De loopbrug is afgebroken en het ponton is losgeraakt. De schade is groot, zeggen 112 journalisten. Niemand raakte gewond, het binnenvaartschip raakte nauwelijks beschadigd. Het havenbedrijf doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. En de gemeente Nijmegen voert vanaf vandaag preventief fouilleren in bij de Vierdaagse feesten. Aanleiding zijn volgens de Nijmeegse burgemeester Bruls meerdere ernstige incidenten deze week. Er waren enkele ernstige mishandelingen, een steekpartij en een dodelijke schietpartij waarbij een 18-jarige Rotterdammer werd doodgeschoten. De 18-jarige Rotterdammer die daarvoor vastzat is vrijgelaten en wordt niet meer als verdachte gezien. De familie van de doodgeschoten Jafiral is een crowdfundingsactie begonnen om de uitvaart van de jongen te betalen. De teller staat inmiddels op ruim 25.000 euro. Het doel van de familie was 13.000 euro. En dan nog het weer. Veel bewolking met vanochtend nog wat lichte regen. Vanmiddag droog en breekt de zon wat vaker door. Het wordt maximaal 21 graden. Vanavond en vannacht vrij veel bewolking. Het wordt dan 15 graden. Morgen meer zon en droog bij maximaal 25 graden. Dat was het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. Er zijn in het eerste halfjaar van 2026 al meer fietsen gestolen in Capelle aan den IJssel dan in heel vorig jaar. In totaal zijn er 114 fietsen gestolen. Vorig jaar waren dat er nog 103. De fietsdiefstallen waarvan geen aangifte is gedaan, zijn hierin niet meegerekend. Deze week is de tijdelijke fietsbrug Nelson Algera brug geopend. Voetgangers, fietsers, bromfietsers en scooterrijders kunnen hier gebruik van maken. Het grote onderhoud aan de brug staat pas vanaf 10 augustus gepland, maar de voorbereidende werkzaamheden aan de onderkant van de brug zijn al begonnen. In augustus zal de Algera brug 4 weken gesloten zijn voor autoverkeer. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vindt u op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 23 juli. We beginnen de dag met veel bewolking. En lokaal kan er vanmorgen hier daar nog wat lichte regen vallen. Het gaat dan om geringe hoeveelheden. In de loop van de dag breekt van tijd tot tijd de zon door. Bij een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. En vanmiddag loopt de temperatuur dan op naar zo'n 20 tot 21 graden. Morgen een afwisseling van zon en wolken, blijft overal droog en er staat maar weinig wind uit de westelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 13 tot 14 graden en morgenmiddag kan het al zo'n 23 tot 24 graden worden. Op zaterdag zijn er flinke zonnige perioden, blijft overal droog. De minimumtemperatuur komt uit rond de graad of 15 en bij een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting wordt het in de middag zo'n 24 tot 25 graden. Op zondag krijgen we met een storing te maken. Er is dan tijdelijk veel bewolking en er vallen een aantal buien bij een matige wind uit een westelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 16, de maximumtemperatuur rond de 20 tot 21 graden. Op maandag zijn er al flinke zonnige perioden, blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. Het koelt af naar een graad of 14 en in de middag wordt het rond de 22 graden. Vanaf dinsdag volgen dan een aantal zomerse dagen. Een zwakke wind uit richtingen tussen zuidwest en west. Flinke zonnige periode, overal droog. En in de middag tussen de 26 en 27 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Twee agenten zijn gewond geraakt bij de aanhouding van een man in Nieuw-Lekkerland. Vannacht kwamen de agenten af op een melding van een conflict in de relationele sfeer aan een woning aan de Bovenkruier. Daarbij werd de man weggestuurd bij de woning. De 24-jarige man uit Oostrum zwierf daarna door de wijk en vernielde een bushokje. Daarop wilden de agenten de man aanhouden. De man werd agressief en kwam op de agenten af. Bij het achteruitlopen viel één agent achterover van de stoep af, waardoor zijn schouder uit de kom schoot. De andere agent werd tijdens de arrestatie gebeten. De man kon worden aangehouden. De agenten zijn in het ziekenhuis verzorgd. En een medewerker van chemiebedrijf Chemoer in Dordrecht heeft vanochtend slib over zich heen gekregen. Het ongeval gebeurde nadat een scheur ontstond in een slibreactor die daarna omviel. De medewerker is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Ter plekke wordt nu nog onderzocht of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Maar daar zegt de veiligheidsregio niet van uit te gaan. En burgemeester Carola Schouten is veilig geland na haar abseilstunt van de Euromast in Rotterdam. De burgemeester beloofde voor de laatste gemeenteraadsverkiezingen te gaan abseilen als de verkiezingsopkomst hoger zou zijn dan 4 jaar eerder. Toen was de opkomst 38,7%, dit jaar was dat 40,2%. Nu ging de Rotterdamse burgemeester, die last heeft van hoogtevrees, alleen naar beneden. Eerder beloofde premier Rob Jetten ook mee te gaan, maar hij was helaas verhinderd. En de marechaussee heeft in de afgelopen weken 3 verdachten van een smartphone-roof aangehouden. De 3 mannen uit Amsterdam en Zoetermeer zouden in een lading smartphones ter waarde van maar liefst 5 miljoen euro hebben gestolen van een terrein van Schiphol. Een van de mannen was een medewerker van het transportbedrijf op Schiphol. Hij wordt ervan verdacht dat hij informatie over de smartphones heeft doorgespeeld aan een criminele organisatie. En dan nog het weer. Veel bewolking met vanochtend nog wat lichte regen. Vanmiddag droog en breekt de zon wat vaker door. Het wordt dan maximaal 21 graden. Vanavond en vannacht vrij veel bewolking. Het wordt dan 15 graden. En morgen meer zon en droog bij een maximum van 25 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op rijnmond.nl.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 Radio Capelle. Het Radio Capelle hitdossier. Muziek en herinneringen. Terug in de tijd. Met Albert Vis.
10: Ja, een hele goede middag luisteraars. En welkom bij deze aflevering van Het Dossier. En ik ga wat onbekendere 60's laten horen. Waar ik zelf ook geen informatie over heb. Dat is extra spannend. We beginnen met de Classics 4 en het nummer Spooky uit 1968.

En dat was Spooky van de Classics 4 uit 1968. En ik zie hier Craig Douglas en When My Girl Is Smiling. Ook daarvoor geldt, ik heb er geen informatie over, maar het kan ook bijna niet anders, want dit nummer is uit 1962. Ik kan wel laten weten wie dit zijn. Craig Douglas is dit. En het is geschreven door Coffin & King.

When My Little Girl Smiles to Me. Prachtig en een beetje zoetig nummer van deze zanger. Ik ga, ik heb hier een Deep Purple en een vroege opname van deze, ja, eigenlijk later duidelijk een rockband. En die zingen, even kijken, Hush. En dat is een nummer van Joe South. Die heeft geschreven.

Ja, Billy Joe Royal had het de top 40 ingezongen. Ik weet even niet in welk jaar, maar ik dacht ergens 1965 of 66. En dat was een redelijke hit. Maar dit was de uitvoering van Deep Purple, een jonge Deep Purple groep. En ik heb nu voor mij het nummer van Johnny Burnett. En Johnny Burnett, dat was echt een jongen van begin jaren 60. Lekker rock'n'rollen en een beetje bluesachtig. Maar ook entertainment. En hij zingt Dreamin'.

Ja, dit was een nummer 1 hit in 1965 of zo. Cara Mia, Jay and the Americans. En we gaan verder met het volgende. En dat is The Letterman. Dat is een band die niet zo heel veel geproduceerd heeft. Maar het is een leuk 60s nummer uit 67. The Letterman met Going Out My Head. Live.

Ja, ze kregen er een ruim applaus van. The Letterman en Going Out of My Head. En je hoorde ook Kent Good to Be True. Die melodie die fietste er ook nog eens een keertje in. Het is een nummer overigens wat uitgebracht is in 1967. Maar een obscure single, dat kan ik u wel zeggen. Dan komen we bij zangeres Cher. En ik heb een notitie of een titel. You Better Sit Down, Kids. Dat is de titel, maar ik zie niet in mijn hitdossier of daar een single van is gekomen. Dus obscuur ook weer. Daar komt ze.

0: Dit is de weersverwachting van donderdag 23 juli. We beginnen de dag met veel bewolking. En lokaal kan er vanmorgen hier en daar nog wat lichte regen vallen. Het gaat dan om geringe hoeveelheden. In de loop van de dag breekt van tijd tot tijd de zon door. Bij een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. En vanmiddag loopt de temperatuur dan op naar zo'n 20 tot 21 graden. Morgen een afwisseling van zon en wolken. Het blijft overal droog en er staat maar weinig wind uit de westelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 13 tot 14 graden. En morgenmiddag kan het al zo'n 23 tot 24 graden worden. Op zaterdag zijn er flinke zonnige perioden. Blijft overal droog. De minimumtemperatuur komt uit rond de graad of 15. En bij een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting wordt het in de middag zo'n 24 tot 25 graden. Op zondag krijgen we met een storing te maken. Er is dan tijdelijk veel bewolking en er vallen een aantal buien bij een matige wind uit een westelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 16, de maximumtemperatuur rond de 20 tot 21 graden. Op maandag zijn er al flinke zonnige perioden, blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. Het koelt af naar een graad of 14 en in de middag wordt het rond de 22 graden. Vanaf dinsdag volgen dan een aantal zomerse dagen. Een zwakke wind uit richtingen tussen zuidwest en west. Flinke zonnige periode, overal droog. En in de middag tussen de 26 en 27 graden.
1: Jawel, dankjewel Leen. En ja, zonde dat het zondag een beetje dreigend is. Want ja, ik heb wel plannen. Maar goed, dat doet er niet toe. U hoorde voor het weerbericht Cher met You Better Sit Down, Kids. En ja, ze moest dus wat vertellen. En we zijn nu toe aan het volgende nummer na het weerbericht. En dat is de Chiffons. En dat is een bandje, ja, die best wel leuke muziek maakte. Maar ik heb er geen verdere details van, want dit is uit de 63. Dus voor 1 januari 65, toen de top 40 begon. Too late.

Manfred Mann was dit met Come Tomorrow. En het is of een achterkantje of het is geen hit geweest in 1965. Leuk nummer, hoe dan ook. En ik ga verder met een nummer van Shirley Bassey. En Shirley Bassey was eigenlijk al een ster in die tijd. Reach for the Stars.

Ja, Shirley Bassey zong dit in 1961. Dus lang voordat Top 40 in 1965 geïntroduceerd werd. Maar het is wel een geweldig leuk nummer. Reach for the Stars. En ik ga verder met de Archies. En die komen trouwens, als het goed is, dadelijk ook nog een keertje terug. En anders volgende week. Die Archies, ja, dat was een beetje een soort band à la... ja, hoe zeg je dat? Het was een band die begonnen was met mechanische muziek te maken, laat ik het zo zeggen. En dat heeft ze geen windeieren gelegd. Want wij komen hier bij een hit uit 1969. En dat was een nummer 1 hit. The Archies met Sugar Sugar.

Ja, en een bekende deun is dit toch, hè? En hoe komt dat? Dat komt omdat de Beatles dit nummer hebben geschreven. En het gaven aan Peter en Gordon. En die hadden daar een lekkere hit mee in 1964. Peter en Gordon. Ik weet dat in ieder geval. Want 5 juli, ja, ze hebben 18 weken in andere lijsten gestaan. Want de top 40 nogmaals was er nog niet. Het was een maandsysteem. En het was, hij stond 3 weken in de top 40. Nee, toch maanden. Nou, het zal. We gaan verder met een andere 60, en dat is weer een wat onbekende. Betty Everett met It's in His Kiss, oftewel de Shoop Shoop Shoop Song.

Ook 1964, Betty Everett met It's in His Kiss. En tussen haakjes de Shoop Shoop Song. En ja, dan zijn wij... Ja, de tijd schiet al op, want ik heb nog maar een kwartiertje. Dus ik ga gauw verder met Fabian met Hound Dog Man.

Ja, de heer Pomus en... even kijken. Pomus en Schumann... die stonden aan de wieg van dit nummer. Want die schreven het en die zouden uitgroeien tot grote sterren als songwriters. En het was een nummer uit 1960. Dus ook alweer geen top 40 nieuws, maar wel een lekkere ouwe. Charlie McCoy, ook uit 1960. Cherry Berry Wine.

Ja, dit nummer is een voorbeeld van rock and roll en ja, popmuziek. Cherry Berry Wine. En dat was ja, Charlie McCoy. De Archies, ik heb het beloofd. Die hadden we net met de nummer 1 hit uit 69, Sugar Sugar. Maar Jingle Jangle stond maar 3 weken in de top 40 daarna. En maar ja, heel laag genoteerd. 3 weken maar. En ja, ik ga ze wel draaien. Jingle Jangle.

Dit is een vergissing, want deze heb ik al gedraaid, die Hound Dog Man. Excuses daarvoor, ik moest een slagje verder zijn. Even kijken. Daar komt-ie. Sing me, sing me, sing me.

0: Barbara Ann, zo heet dit nummer van de Beach Boys. En dat was een best wel een goede hit in 1966. En Cher had ook menig nummer 1 hit. En ook hoge noteringen. En dit was ook weer zo'n hoge notering in de top 40. Sunny.
1: Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny,

0: Volgende week meer en tot dan, want het nieuws gaat beginnen.
1: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
2: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Burgemeester Carola Schout is veilig geland na haar abseilstunt van de Euromast in Rotterdam. De burgemeester beloofde voor de laatste gemeenteraadsverkiezingen te gaan abseilen als de verkiezingsopkomst hoger zou zijn dan 4 jaar eerder. Toen was de opkomst 38,9%, dit jaar was dat 40,7%. Het was voor Schout nogal een onderneming omdat ze hoogtevrees heeft, maar het viel haar uiteindelijk alles mee. Premier Rob Jetten had ook beloofd om mee te gaan abseilen, maar hij was helaas verhinderd. De 2 agenten zijn gewond geraakt bij een aanhouding van een man in Nieuw-Lekkerland. Vannacht kwamen de agenten af op een melding van een conflict in de relationele sfeer in de woning aan de Bovenkruier. Daarbij werd de man weggestuurd bij de woning. De 24-jarige man uit Oostrum zwierf daarna door de wijk en vernielde een bushokje. Daarop wilden de agenten de man aanhouden. De man werd agressief en kwam op de agenten af. Bij het achteruitlopen viel 1 agent achterover van de stoep af, waardoor zijn schouder uit de kom schoot. De andere agent werd tijdens de arrestatie gebeten. De man kon uiteindelijk wel worden aangehouden. De agenten zijn in het ziekenhuis verzorgd aan hun verwondingen. En het gemeentehuis van Papendrecht is rond 12 uur enige tijd ontruimd geweest vanwege een brandmelding. De brandweer kwam af op de melding van een automatische rookmelder in het pand. Die gingen af omdat er in de bibliotheek een stukje papier in brand stond. De brand werd ook door medewerkers geroken. Iedereen is uit voorzorg uit het pand gehaald, maar kon er rond 11:15 alweer naar binnen. De politie onderzoekt de zaak en gaat uit van brandstichting. En een medewerker van het chemiebedrijf Chemoer in Dordrecht heeft vanochtend slip over zich heen gekregen. Het ongeval gebeurde nadat een scheur ontstond in een slipreactor die daarna omviel. De medewerker is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Ter plekke wordt nu nog onderzocht of er een gevaarlijke stof is vrijgekomen. Maar, dat zegt de veiligheidsregio, daar gaan ze niet van uit. En dan nog het weer. Vanmiddag is het droog en dan breekt de zon wat vaker door. Het wordt maximaal 21 graden. Vanavond en vannacht vrij veel bewolking. Het wordt dan 15 graden. Morgen meer zon en droog bij maximaal 25 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: De gezelligste van de regio.
1: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ Vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. Er zijn in het eerste halfjaar van 2026 al meer fietsen gestolen in Capelle aan den IJssel dan in heel vorig jaar. In totaal zijn er 114 fietsen gestolen. Vorig jaar waren dat er nog 103. De fietsdiefstallen waarvan geen aangifte is gedaan, zijn hierin niet meegerekend. Deze week is de tijdelijke fietsbrug naast de Algera-brug geopend. Voetgangers, fietsers, bromfietsers en scooterrijders kunnen hier gebruik van maken. Het grote onderhoud aan de brug staat pas vanaf 10 augustus gepland, maar de voorbereidende werkzaamheden aan de onderkant van de brug zijn al begonnen. In augustus zal de Algera-brug 4 weken gesloten zijn voor autoverkeer. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op zkzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 23 juli. We beginnen de dag met veel bewolking. En lokaal kan er vanmorgen hier daar nog wat lichte regen vallen. Het gaat dan om geringe hoeveelheden. In de loop van de dag breekt van tijd tot tijd de zon door. Bij een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. En vanmiddag loopt de temperatuur dan op naar zo'n 20 tot 21 graden. Morgen een afwisseling van zon en wolken. Blijft overal droog en er staat maar weinig wind uit de westelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 13 tot 14 graden. En morgenmiddag kan het al zo'n 23 tot 24 graden worden. Op zaterdag zijn er flinke zonnige perioden. Blijft overal droog. De minimumtemperatuur komt uit rond de graad of 15. En bij een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting wordt het in de middag zo'n 24 tot 25 graden. Op zondag krijgen we met een storing te maken. Er is dan tijdelijk veel bewolking en er vallen een aantal buien bij een matige wind uit een westelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 16, de maximumtemperatuur rond de 20 tot 21 graden. Op maandag zijn er al flinke zonnige perioden, blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. Het koelt af naar een graad of 14 en in de middag wordt het rond de 22 graden. Vanaf dinsdag volgen dan een aantal zomerse dagen. Een zwakke wind uit richtingen tussen zuidwest en west. Flinke zonnige periode, overal droog. En in de middag tussen de 26 en 27 graden.
3: De gezelligste van de regio. 105.3 Radio Capelle.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: from fire, sparks flying from the sun. Hey, I hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest. If you come with me.
1: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
2: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het Hof heeft in hoge beroep de 4 verdachten in de moordzaak rond Onno Puut vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie had tegen 2 van hen al vrijspraak geëist. En de Schiedamse broers Cor en Brian P. zouden een celstraf moeten krijgen. Maar het Hof sprak ook de broers vrij. Het lichaam van Onno Puut uit Enschede werd in maart 2009 gevonden in de duinen bij Hoek van Holland. Daar was er een misdrijf om het leven gebracht. Justitie hield 4 verdachten aan. Voor de rechtbank eiste het OM levenslang, maar de rechter sprak ze alle 4 vrij wegens gebrek aan bewijs en het Hof doet dat nu opnieuw. De 4 staan bekend als de tattoo-killers vanwege de Chinese tekens die ze op hun rug hebben staan. 2 agenten zijn vannacht gewond geraakt bij de aanhouding van een agressieve man in Nieuw-Lekkerland. De man uit het Limburgse Oostrum was eerder door de politie weggestuurd bij een huis aan de Bovenkruien. Daar was hij betrokken bij een conflict in de relationele sfeer. De man zwierf daarna door de wijk en vernielde een bushokje. Toen de politie hem wilde aanhouden, reageerde hij agressief. Een agent viel achterover van een stoep af en blesseerde zijn schouder. En een andere agent werd tijdens de arrestatie gebeten. De 2 agenten zijn in het ziekenhuis behandeld. Inbrekers hebben vannacht toegeslagen bij een juwelier in Vlaardingen. Rond 4:00 hebben ze het rolluik omhoog gekregen van juwelier Winteridee aan het Liesveld. Ze sloegen de ramen in en maakten 2 vitrines kapot. Op foto's is te zien dat er veel glas op de vloer ligt. De daders zijn spoorloos. De eigenaar inventariseert nog wat er allemaal is meegenomen. Burgemeester Schouten van Rotterdam rekent erop dat ook premier Jette zijn belofte nakomt om te abseilen van de Euromast in Rotterdam. Dat heeft Schouten gezegd na een succesvolle afdaling vanochtend. Met haar abseilstunt loste de burgemeester een belofte in die ze deed na de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Ze zou gaan abseilen als de verkiezingsopkomst hoger zou zijn dan 4 jaar eerder. En Rob Jette beloofde toe met haar mee te gaan. Maar het is agendatechnisch niet gelukt om de abseiling samen te maken. Het abseilen van de Euromast had vanochtend wat voeten in de aarde voor Schouten, want de burgemeester heeft last van hoogtevrees. Het weer veel bewolking, maar af en toe ook wat zon. Het blijft wel droog. 21 graden is het. Ook vanavond en vannacht is het bewolkt, droog. Minimum temperatuur vannacht 15 graden. Morgen is nog grijs. In de loop van de dag meer zon. Dan wordt het 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa, hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
11: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
1: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. Er zijn in het eerste halfjaar van 2026 al meer fietsen gestolen in Capelle aan den IJssel dan in heel vorig jaar. In totaal zijn er 114 fietsen gestolen. Vorig jaar waren dat er nog 103. De fietsdiefstallen waarvan geen aangifte is gedaan, zijn hierin niet meegerekend. Deze week is de tijdelijke fiets.

0: fietsbrug Nelson Algera-brug geopend. Voetgangers, fietsers, bromfietsers en scooterrijders kunnen hier gebruik van maken. Het grote onderhoud aan de brug staat pas vanaf 10 augustus gepland, maar de voorbereidende werkzaamheden aan de onderkant van de brug zijn al begonnen. In augustus zal de Algera-brug 4 weken gesloten zijn voor autoverkeer. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vindt u op zekerzetvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van donderdag 23 juli. We beginnen de dag met veel bewolking. En lokaal kan er vanmorgen hier daar nog wat lichte regen vallen. Het gaat dan om geringe hoeveelheden. In de loop van de dag breekt van tijd tot tijd de zon door. Bij een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. En vanmiddag loopt de temperatuur dan op naar zo'n 20 tot 21 graden. Morgen een afwisseling van zon en wolken, blijft overal droog en er staat maar weinig wind uit de westelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 13 tot 14 graden en morgenmiddag kan het al zo'n 23 tot 24 graden worden. Op zaterdag zijn er flinke zonnige perioden, blijft overal droog. De minimumtemperatuur komt uit rond de graad of 15 en bij een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting wordt het in de middag zo'n 24 tot 25 graden. Op zondag krijgen we met een storing te maken. Er is dan tijdelijk veel bewolking en er vallen een aantal buien bij een matige wind uit een westelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 16, de maximumtemperatuur rond de 20 tot 21 graden. Op maandag zijn er al flinke zonnige perioden, blijft vrijwel overal droog en waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. Het koelt af naar een graad of 14 en in de middag wordt het rond de 22 graden. Vanaf dinsdag volgen dan een aantal zomerse dagen. Een zwakke wind uit richtingen tussen zuidwest en west. Flinke zonnige periode, overal droog. En in de middag tussen de 26 en 27 graden.

en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Tattoo killers Cor en Brian P. zijn opnieuw vrijgesproken van de moord op Onno Kuut in 2009. Ook volgens het Hof is er te weinig bewijs om tot een veroordeling te kunnen komen. Eerder kwam de rechter al tot hetzelfde oordeel. Tegen de Schiedamse broers was in hoger beroep ruim 8 en 10 jaar celstraf geëist. Er stonden in totaal 4 tattoo-killers terecht. Ook de 2 anderen zijn vrijgesproken. Onno Kuut werd 17 jaar geleden met doorgesneden keel gevonden in de duinen van Hoek van Holland. Hij hoorde zelf ook bij de Tattoo Killers. Dat is een bende die grote Chinese tatoeages op hun rug hebben en grof geweld zouden toepassen in de onderwereld. Door de hoge benzineprijzen is in heel Europa de verkoop van benzineauto's verder ingezakt. Mensen wijken uit naar andere soorten auto's. Waar het aantal verkochte benzineauto's in de eerste helft van dit jaar afnam tot 1,3 miljoen... zijn er ruim 2 miljoen hybride auto's verkocht. Dat zijn auto's met zowel een verbrandingsmotor als een elektrische aandrijving. Ook reden ruim 1 miljoen volledig elektrische auto's de showroom uit. In het zuidwesten van Frankrijk zijn duizenden toeristen geëvacueerd vanwege de aanhoudende bosbranden. Er zijn 20.000 mensen van campings en een natuuristengebied gehaald. De brand brak gisteren uit in de plaats Somos. Inmiddels staat een gebied van 2400 hectare in lichte laaien. Honderden brandweerlieden en enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Ook in het zuiden van Frankrijk woedt een natuurbrand. De bestrijding van de brandhaarden is moeilijk als gevolg van de harde wind in Frankrijk. Natuurbranden hebben in het land dit jaar tot nu toe een gebied van 44.000 hectare in de as gelegd. En dat is nu al meer dan in het hele voorgaande jaar. Voedselwaakhond Foodwatch wil dat de Efteling stopt met het onbeperkt aanbieden van frisdrank. Het pretpark zou mensen aanmoedigen om extra suiker en zoete drank te nemen. Bezoekers kunnen een herbruikbare beker kopen die ze de hele dag mogen bijvullen op taplocaties in het park. Volgens Foodwatch zouden mensen onbeperkt frisdrank kunnen tappen, maar de Efteling bestrijdt dat. De beker mag maximaal iedere 3 kwartier worden gevuld. En ook kunnen mensen kiezen voor suikervrije frisdrank of gewoon bronwater, zegt de Efteling. Foodwatch is bang dat mensen te veel calorieën binnenkrijgen op het pretpark. Het weer, veel bewolking, af en toe wat zon, het blijft wel droog. Het is 21 graden vanmiddag. Vanavond en vannacht is het bewolkt, droog, minimum temperatuur dan 15 graden. Morgen hebben we, net als vandaag, een dag die grijs begint. Maar in de loop van de dag zien we gelukkig wat meer de zon. En dan wordt het 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker onderweg. Dat merk je bijvoorbeeld op de A4 Den Haag-Rotterdam. Bij Delft staat een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging is een kwartier. Omrijden kan ook. Kies dan voor de A13. En verder wegwerkzaamheden op de A16 bij de Moerdijkbrug. Als je onderweg bent richting Rotterdam vanuit Breda, een file van 20 minuten. En op de A17 heb je hier ook last van, vanuit Roosendaal. Vanaf Moerdijk tot aan knooppunt Klaverpolder, 4 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. Er zijn in het eerste halfjaar van 2026 al meer fietsen gestolen in Capelle aan den IJssel dan in heel vorig jaar. In totaal zijn er 114 fietsen gestolen. Vorig jaar waren dat er nog 103. De fietsdiefstallen waarvan geen aangifte is gedaan, zijn hierin niet meegerekend.

0: Deze week is de tijdelijke fietsbrug Nelse Algera-brug geopend. Voetgangers, fietsers, bromfietsers en scooterrijders kunnen hier gebruik van maken. Het grote onderhoud aan de brug staat pas vanaf 10 augustus gepland, maar de voorbereidende werkzaamheden aan de onderkant van de brug zijn al begonnen. In augustus zal de Algera-brug 4 weken gesloten zijn voor autoverkeer. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vindt u op zekerzetvandaag.nl.
1: Het is de weerswachting van donderdagmiddag 23 juli. Vandaag waren vrij veel wolkenvelden, maar af en toe brak ook de zon door. En tijdens zonnige momenten liep de temperatuur nog op naar zo'n 21 tot 22 graden. Bij een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Het bleef wel vrijwel overal droog. De komende nacht koelt het af naar zo'n 13 tot 14 graden en de wind valt grotendeels weg. Morgen staat er maar een zwakke wind uit een westelijke richting. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. En dankzij de zon kan de temperatuur in de middag oplopen naar zo'n 23 tot 24 graden. Op zaterdag zijn er flinke zonnige perioden, ook een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15 en zaterdagmiddag kan het zo'n 24 tot 25 graden worden. In de nacht na zondag zien we de bewolking toenemen op de nadering van een storing en dan koelt het af naar ongeveer 16 graden. Zondag overdag moeten we rekening houden met veel bewolking, slechts af en toe zon en enkele buien bij een matige wind uit een westelijke richting en een maximumtemperatuur van zo'n 20 tot 21 graden. Op maandag een afwisseling van zon en wolken. Er zijn flinke zonnige perioden, overal droog. Een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Vanaf dinsdag volgen een aantal zonnige dagen. Een zwakke wind uit een zuidwest- tot west-zuidwestelijke richting. Blijft overal droog en in de middag dan zo'n 26 tot 28 graden.
2: Tim Schaap van de ANWB. De spits komt verder en verder op gang. En dat merk je bijvoorbeeld aan de Duitse grenscontrole. Op de A1 en de A12 in beide gevallen een kwartier vertraging. Dan wegwerkzaamheden aan de Moerdijkbrug, de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor Dordrecht 10 kilometer en 25 minuten extra. En hierdoor ook oponthoud op de A17 vanuit Roosendaal. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder 20 minuten. Dan nog een ongeluk met 3 personenauto's op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. De weg is helemaal dicht bij knooppunt Burgerveen. Het is onbekend hoe lang het gaat duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 100. Ik ben Aris van Meek. En dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Tattoo-killers Cor en Brian P. zijn opnieuw vrijgesproken van de moord op Onno Kuut in 2009. Ook volgens het Hof is er te weinig bewijs om tot een veroordeling te kunnen komen. Eerder kwam de rechter al tot hetzelfde oordeel. Tegen de Schiedamse broers was in hoger beroep ruim 8 en 10 jaar celstraf geëist. Er stonden in totaal 4 tattoo-killers terecht. Ook de 2 anderen zijn vrijgesproken. Onno Kuut werd 17 jaar geleden met doorgesneden keel gevonden in de duinen van Hoek van Holland. Hij hoorde zelf ook bij de tattoo-killers. Dat is een bende die grote Chinese tatoeages op hun rug hebben en grof geweld zouden toepassen in de onderwereld. Door de hoge benzineprijzen is in heel Europa de verkoop van benzineauto's verder ingezakt. Mensen wijken uit naar andere soorten auto's. Waar het aantal verkochte benzineauto's in de eerste helft van dit jaar afnam tot 1,3 miljoen... zijn er ruim 2 miljoen hybride auto's verkocht. Dat zijn auto's met zowel een verbrandingsmotor als een elektrische aandrijving. Ook reden ruim 1 miljoen volledig elektrische auto's de showroom uit. In het zuidwesten van Frankrijk zijn duizenden toeristen geëvacueerd vanwege de aanhoudende bosbranden. Er zijn 20.000 mensen van campings en een natuuristengebied gehaald. De brand brak gisteren uit in de plaats Somos. Inmiddels staat een gebied van 2400 hectare in lichte laaien. Honderden brandweerlieden en enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Ook in het zuiden van Frankrijk woedt een natuurbrand. De bestrijding van de brandhaarden is moeilijk als gevolg van de harde wind in Frankrijk. Natuurbranden hebben in het land dit jaar tot nu toe een gebied van 44.000 hectare in de as gelegd. En dat is nu al meer dan in het hele voorgaande jaar. Voedselwaakhond Foodwatch wil dat de Efteling stopt met het onbeperkt aanbieden van frisdrank. Het pretpark zou mensen aanmoedigen om extra suiker en zoete drank te nemen. Bezoekers kunnen een herbruikbare beker kopen die ze de hele dag mogen bijvullen op taplocaties in het park. Volgens Foodwatch zouden mensen onbeperkt frisdrank kunnen tappen, maar de Efteling bestrijdt dat. De beker mag maximaal iedere 3 kwartier worden gevuld. En ook kunnen mensen kiezen voor suikervrije frisdrank of gewoon bronwater, zegt de Efteling. Foodwatch is bang dat mensen te veel calorieën binnenkrijgen op het pretpark. Het weer, veel bewolking, af en toe wat zon, het blijft wel droog. Het is 21 graden vanmiddag. Vanavond en vannacht is het bewolkt, droog, minimumtemperatuur dan 15 graden.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De avondspits is in volle gang. Ziet er anders uit dan gebruikelijk, natuurlijk vanwege de zomervakantie. Maar alsnog is het op een aantal plekken file rijden. Op de A15 bijvoorbeeld, richting Gorkum, vanuit Nijmegen. Tussen Deil en Arkel een kwartier extra. Ook de Moerdijkbrug staat erbij, de A16. Vanuit Breda naar Rotterdam een half uur vertraging. Komt omdat er 1 rijstrook dicht is door werkzaamheden. Ook op de A17 heb je hier last van, vanuit Roosendaal. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder, 25 minuten. En nog even naar het noorden van het land, de A28 Zwolle-Assen. Tussen Westerbork en Assen-Zuid, 5 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. Er zijn in het eerste halfjaar van 2026 al meer fietsen.

0: gestolen in Capelle aan de IJssel dan in heel vorig jaar. In totaal zijn er 114 fietsen gestolen. Vorig jaar waren dat er nog 103. De fietsdiefstallen waarvan geen aangifte is gedaan, zijn hierin niet meegerekend. Deze week is de tijdelijke fietsbrug naast de Algera-brug geopend. Voetgangers, fietsers, bromfietsers en scooterrijders kunnen hier gebruik van maken. Het grote onderhoud aan de brug staat pas vanaf 10 augustus gepland, maar de voorbereidende werkzaamheden aan de onderkant van de brug zijn al begonnen. In augustus zal de Algera-brug 4 weken gesloten zijn voor autoverkeer. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op zekerzetvandaag.nl.
1: Het is de weerswachting van donderdagmiddag 23 juli. Vandaag waren vrij veel wolkenvelden, maar af en toe brak ook de zon door. En tijdens zonnige momenten liep de temperatuur nog op naar zo'n 21 tot 22 graden. Bij een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Het bleef wel vrijwel overal droog. De komende nacht koelt het af naar zo'n 13 tot 14 graden en de wind valt grotendeels weg. Morgen staat er maar een zwakke wind uit een westelijke richting. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. En dankzij de zon kan de temperatuur in de middag oplopen naar zo'n 23 tot 24 graden. Op zaterdag zijn er flinke zonnige perioden, ook een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15 en zaterdagmiddag kan het zo'n 24 tot 25 graden worden. In de nacht na zondag zien we de bewolking toenemen op de nadering van de storing en dan koelt het af naar ongeveer 16 graden. Zondag overdag moeten we rekening houden met veel bewolking, slechts af en toe zon en enkele buien bij een matige wind uit een westelijke richting en een maximumtemperatuur van zo'n 20 tot 21 graden. Op maandag een afwisseling van zon en wolken. Er zijn flinke zonnige perioden, overal droog. Een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Vanaf dinsdag volgen een aantal zonnige dagen. Een zwakke wind uit een zuidwest- tot west-zuidwestelijke richting. Blijft overal droog en in de middag dan zo'n 26 tot 28 graden.
2: Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzaam op meerdere plekken. In totaal 180 kilometer file nu. Onder meer de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Meteren en Leerdam. 4 kilometer en ongeveer 15 minuten. Ook de A16 drukte vanuit Breda richting Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Er wordt aan de weg gewerkt en is er 1 rijstrook minder. Vanaf Breda-Noord is de vertraging 30 minuten. De A17 dan vanuit Roosendaal. Hierdoor ook file tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. 20 minuten nu. En een kapotte vrachtwagen bij Assen op de A28 vanuit Zwolle. Vanaf Westerbork wordt er langzamer gereden. 5 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Alice van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Tattoo-killers Cor en Brian P. zijn opnieuw vrijgesproken van de moord op Onno Kuut in 2009. Ook volgens het Hof is er te weinig bewijs om tot een veroordeling te kunnen komen. Eerder kwam de rechter al tot hetzelfde oordeel. Tegen de Schiedamse broers was in hoger beroep ruim 8 en 10 jaar celstraf geëist. Er stonden in totaal 4 tattoo-killers terecht. Ook de 2 anderen zijn vrijgesproken. Onno Kuut werd 17 jaar geleden met doorgesneden keel gevonden in de duinen van Hoek van Holland. Hij hoorde zelf ook bij de tattoo-killers. Dat is een bende die grote Chinese tatoeages op hun rug hebben en grof geweld zouden toepassen in de onderwereld. Door de hoge benzineprijzen is in heel Europa de verkoop van benzineauto's verder ingezakt. Mensen wijken uit naar andere soorten auto's. Waar het aantal verkochte benzineauto's in de eerste helft van dit jaar afnam tot 1,3 miljoen... zijn er ruim 2 miljoen hybride auto's verkocht. Dat zijn auto's met zowel een verbrandingsmotor als een elektrische aandrijving. Ook reden ruim 1 miljoen volledig elektrische auto's de showroom uit. In het zuidwesten van Frankrijk zijn duizenden toeristen geëvacueerd vanwege de aanhoudende bosbranden. Er zijn 20.000 mensen van campings en een natuuristengebied gehaald. De brand brak gisteren uit in de plaats Somos. Inmiddels staat een gebied van 2400 hectare in lichte laaien. Honderden brandweerlieden en enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Ook in het zuiden van Frankrijk woedt een natuurbrand. De bestrijding van de brandhaarden is moeilijk als gevolg van de harde wind in Frankrijk. Natuurbranden hebben in het land dit jaar tot nu toe een gebied van 44.000 hectare in de as gelegd. En dat is nu al meer dan in het hele voorgaande jaar. Voedselwaakhond Foodwatch wil dat de Efteling stopt met het onbeperkt aanbieden van frisdrank. Het pretpark zou mensen aanmoedigen om extra suiker en zoete drank te nemen. Bezoekers kunnen een herbruikbare beker kopen die ze de hele dag mogen bijvullen op taplocaties in het park. Volgens Foodwatch zouden mensen onbeperkt frisdrank kunnen tappen, maar de Efteling bestrijdt dat. De beker mag maximaal iedere 3 kwartier worden gevuld. En ook kunnen mensen kiezen voor suikervrije frisdrank of gewoon bronwater, zegt de Efteling. Foodwatch is bang dat mensen te veel calorieën binnenkrijgen op het pretpark. Het weer, veel bewolking, af en toe wat zon, het blijft wel droog. Het is 21 graden vanmiddag. Vanavond en vannacht is het bewolkt, droog, minimumtemperatuur dan 15 graden. Morgen hebben we, net als vandaag, een dag die grijs begint. Maar in de loop van de dag zien we gelukkig wat meer de zon. En dan wordt het 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. Maar niet te vroeg juichen. Er staat nog meer dan 100 kilometer. Onder meer de A15 naar Rotterdam. Voor Papendrecht 15 minuten door een eerder ongeluk. De weg is weer vrij. Dan wegwerkzaamheden op de A16 Breda-Rotterdam. De Moerdijkbrug. Je hebt 1 rijstrook minder en de vertraging is een half uur vanaf Breda. Dan nog drukte rondom Nijmegen door bezoekers aan de Vierdaagse feesten. Op de N325 vanaf de Duitse grens vielen vanaf Beek 2 kilometer en 3 kwartier extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. Er zijn in het eerste halfjaar van 2026 al meer fietsen gestolen in Capelle aan den IJssel dan in heel vorig jaar. In totaal zijn er 114 fietsen gestolen. Vorig jaar waren dat er nog 103. De fietsdiefstallen waarvan geen aangifte is gedaan, zijn hierin niet meegerekend. Deze week is de tijdelijke fietsbrug naast de Algera-brug geopend. Voetgangers, fietsers, bromfietsers en scooterrijders kunnen hier gebruik van maken. Het grote onderhoud aan de brug staat pas vanaf 10 augustus gepland, maar de voorbereidende werkzaamheden aan de onderkant van de brug zijn al begonnen. In augustus zal de Algera-brug 4 weken gesloten zijn voor autoverkeer. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vindt u op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weerswachting van donderdagmiddag 23 juli. Vandaag waren er vrij veel wolkenvelden, maar af en toe brak ook de zon door. En tijdens zonnige momenten liep de temperatuur nog op naar zo'n 21 tot 22 graden. Bij een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Het bleef wel vrijwel overal droog. De komende nacht koelt het af naar zo'n 13 tot 14 graden en de wind valt grotendeels weg. Morgen staat er maar een zwakke wind uit een westelijke richting. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. En dankzij de zon kan de temperatuur in de middag oplopen naar zo'n 23 tot 24 graden. Op zaterdag zijn er flinke zonnige perioden, ook een paar mooie weerwolken. Blijft overal droog en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15 en zaterdagmiddag kan het zo'n 24 tot 25 graden worden. In de nacht na zondag zien we de bewolking toenemen op de nadering van een storing en dan koelt het af naar ongeveer 16 graden. Zondag overdag moeten we rekening houden met veel bewolking, slechts af en toe zon en enkele buien bij een matige wind uit de westelijke richting en een maximumtemperatuur van zo'n 20 tot 21 graden. Op maandag een afwisseling van zon en wolken. Het zijn flinke zonnige perioden, overal droog, een matige wind uit een west-noordwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Vanaf dinsdag volgen een aantal zonnige dagen, een zwakke wind uit een zuidwest tot west-zuidwestelijke richting, blijft overal droog en in de middag dan zo'n 26 tot 28 graden.
3: Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt alleen nog wat langzamer op de A16 voor de Moerdijkbrug richting het noorden. Door wegwerkzaamheden heb je er 1 rijstrook minder. De vertraging is 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een man van 20 zit vast voor het dwingen van een minderjarige tot seksuele handelingen en het verwonden van zichzelf. Het slachtoffer komt uit onze regio, maar uit privacyoverwegingen wil justitie niet zeggen waar vandaan. Het vermoeden is dat de verdachte deel uitmaakt van een zogeheten The Com Network, een online groep waarin sadistisch geweld wordt verheerlijkt. Deelnemers dwingen kwetsbare jongeren tot het verrichten van strafbare feiten, zoals het mishandelen van dieren en seksuele handelingen bij anderen. De slachtoffers moeten dat ook filmen. Dader en slachtoffer hadden elkaar leren kennen op Roblox, een online computerspel. Onderzocht wordt nog of de verdachte meer slachtoffers heeft gemaakt. Hij blijft zeker nog 90 dagen in de cel. Juwelier Winteridee in Vlaardingen hoopt morgen weer open te kunnen na de inbraak van afgelopen nacht. Inbrekers richtten een ravage aan in de zaak aan het Liesveld. Ze wisten rond 4 uur vannacht het rolluik te forceren en sloegen binnen 5 vitrines kapot en ze namen het goud mee dat erin lag. Op camerabeelden zijn 2 daders te zien en ze zijn nog niet gepakt. Morgen komt er een nieuwe ruit in de zaak en dan kan de Vlaardingse juwelier weer open, zegt Omroep 2. Bij een dijkinspectie van het Hoogheemraadschap van Delftland zijn 34 droogtescheuren ontdekt. Zijn er ruim 4 keer zoveel als een maand geleden. Geen van de scheuren vormt op dit moment een risico voor de veiligheid. En wel houdt het Hoogheemraadschap 2 scheuren extra in de gaten. Die liggen op de Zwetkade tussen de A13 en de Rotterdamse weg in Midden-Delftland. De inspecties zijn uitgevoerd op ongeveer 17 kilometer aan droogtegevoelige dijken in Midden-Delftland en Lansingerland. Vanwege de droogte zijn 3 sluizen komende nacht al gestremd voor de scheepvaart. En dat duurt tot onbeperkt tijd. De parksluizen in Rotterdam gaan voortaan alleen nog beperkt open om te voorkomen dat het zoute water van de Nieuwe Maas de Schie kan opstromen. Hoe lang dat duurt is nu nog niet te zeggen. En 3 mannen die in Zuid-Limburg sinaasappels, eieren, houtblokken, stenen en een verkeersbord van een viaduct gooiden, hebben voorwaardelijke celstraffen gekregen. Ook legde de rechter hen een taakstraf op en een schadevergoeding voor automobilisten met schade. De mannen van 20 en 21 jaar gooiden de spullen op de weg tussen november 2023 en februari 2024. Het gebeurde op de weg tussen Brunssum en Landgraaf. De rechtbank zegt dat er doden hadden kunnen vallen. Bij 1 auto ging een steen door de voorruit. 5 bestuurders hebben aangifte gedaan. Er zijn in totaal 4 verdachten. De 4e is minderjarig. Die komt later voor de rechter. Het weer, veel bewolking, af en toe nog wat zon. Het is 21 graden vanavond en vannacht koelt het dan uiteindelijk af naar 15 graden. Blijft bewolkt, ook morgen begint grijs. Maar in de loop van de dag komt de zon tevoorschijn. Dan kan het 25 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is achter de rug, maar er zijn nog een paar files die opvallen. Zo is het nog steeds druk op de A16 richting Rotterdam naar Breda. Er staat file voor de Moerdijkbrug. Vanwege werkzaamheden is 1 rijstrook dicht. De vertraging is 10 minuten. Dan een kapotte auto bij Hendrik Ido Ambacht, de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Een file van 15 minuten, 2 rijstroken minder. En drukte voor de Duitse grenscontrole in het zuiden van het land, de A76. Vanaf knooppunt Kunderberg, 3 kilometer en 10 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goederdoelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
11: Goedenavond.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. Er zijn in het eerste halfjaar van 2026 al meer fietsen gestolen in Capelle aan den IJssel dan in heel vorig jaar. In totaal zijn er 114 fietsen gestolen. Vorig jaar waren dat er nog 103. De fietsdiefstallen waarvan geen aangifte is gedaan, zijn hierin niet meegerekend. Deze week is de tijdelijke fietsbrug naast de Algera-brug geopend. Voetgangers, fietsers, bromfietsers en scooterrijders kunnen hier gebruik van maken. Het grote onderhoud aan de brug staat pas vanaf 10 augustus gepland, maar de voorbereidende werkzaamheden aan de onderkant van de brug zijn al begonnen. In augustus zal de Algera-brug 4 weken gesloten zijn voor autoverkeer. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vindt u op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weersverwachting van donderdagmiddag 23 juli. Vandaag waren vrij veel wolkenvelden, maar af en toe brak ook de zon door. En tijdens zonnige momenten liep de temperatuur nog op naar zo'n 21 tot 22 graden. Bij een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Het bleef wel vrijwel overal droog. De komende nacht koelt het af naar zo'n 13 tot 14 graden en de wind valt grotendeels weg. Morgen staat er maar een zwakke wind uit een westelijke richting. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. En dankzij de zon kan de temperatuur in de middag oplopen naar zo'n 23 tot 24 graden. Op zaterdag zijn er flinke zonnige perioden, ook een paar mooie weerwolken. Blijft overal droog

de waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15 en zaterdagmiddag kan het zo'n 24 tot 25 graden worden. In de nacht na zondag zien we de bewolking toenemen op de nadering van een storing en dan koelt het af naar ongeveer 16 graden. Zondag overdag moeten we rekening houden met veel bewolking, slechts af en toe zon en enkele buien bij een matige wind uit de westelijke richting en een maximumtemperatuur van zo'n 20 tot 21 graden. Op maandag een afwisseling van zon en wolken. Er zijn flinke zonnige perioden, overal droog, een matige wind uit een west-noordwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Vanaf dinsdag volgen een aantal zonnige dagen, een zwakke wind uit een zuidwest- tot west-zuidwestelijke richting, blijft overal droog en in de middag dan zo'n 26 tot 28 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een dijkinspectie van het Hoogheemraadschap van Delfland zijn 34 droogtescheuren ontdekt. Zijn er ruim 4 keer zoveel als een maand geleden. Geen van de scheuren vormt op dit moment een risico voor de veiligheid, maar wel houdt het Hoogheemraadschap 2 scheuren extra in de gaten. Die liggen op de Zwetkade tussen de A13 en de Rotterdamse weg in Midden-Delfland. Vanwege de droogte zijn 3 sluizen vanaf komende nacht gestremd voor de scheepvaart. De parksluizen in Rotterdam gaan alleen nog beperkt open om te voorkomen dat het zoute water van de Nieuwe Maas de Schie kan opstromen. Er zijn schutvensters, zegt Erik de Bruyne van het Hoogheemraadschap Delfland.
2: Dat betekent eigenlijk dat ze per dag 2 uur... of een 2 keer een moment hebben van 6 uur... Dat de sluizen open zijn en dat wel de boten er doorheen kunnen. En dat er 2 keer een moment van 6 uur waarbij ze ook dicht zijn. De maatregel nu is dat de sluizen dicht gaan op het moment dat het zoutgehalte op de Nieuwe Maas op zijn hoogst is.
1: Zegt Erik de Bruyne van het Hoogheemraadschap Delfland over de parksluizen in Rotterdam. Het hagelschadecentrum in Bergse Hoek verwacht nog tot eind dit jaar bezig te zijn met het uitdeuken van de auto's die schade opliepen na de hagelbuien van vorige maand. Er zijn zo'n 4000 meldingen binnengekomen van hagelschade. Met name in Berkelen-Roderijs en Pijnakker was het raak. Sommige auto's zitten onder de putten, zegt de operationeel manager van het hagelschadecentrum.
3: 385 deukjes alleen in het dak al. En verder zitten er verspreid over de auto wat lichte deukjes ook in de stijlen en in de motorkap. Maar bij deze is echt met name het dak beschadigd. Dus we verwachten inderdaad wel tot zeker december hier aanwezig te zijn om alle schades te kunnen herstellen.
1: Het centrum in Bergse Hoek is inmiddels een week in bedrijf. En juwelier Winteridee in Vlaardingen hoopt morgen weer open te kunnen na de inbraak van afgelopen nacht. Inbrekers richtten toen een ravage aan in de zaak aan het Liesveld. Ze wisten rond 4 uur vannacht het rolluik te forceren en sloegen binnen 5 vitrines kapot. Dus ze namen het goud mee dat erin lag. Op camerabeelden zijn 2 daders te zien. Ze zijn nog niet gepakt. Morgen komt er een nieuwe ruit in de zaak en dan kan de Vlaardingse juwelier weer open. Meldt Omroep 2. Het weer vanavond en vannacht zit bewolkt, droog, minimumtemperatuur 15 graden. Ook morgen eerst nog grijs, maar in de loop van de dag meer zon. Dan wordt het 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Lammert Malam Penenga Penenga Jan Kromaat, een hele goede avond en welkom bij deze uitzending. Normaal hoort u de begintune, maar die ben ik vergeten. Maar dus vandaar dat we begonnen zijn met Kuyakini van de band Halma Hera. Maar we gaan in ieder geval een mooi begin maken van vanavond.
1: U luistert naar het Molukse Uurtje en Sagomanta op de lokale omroep Krimpen en Radio Kapelle.
0: Want dit jaar is natuurlijk een bijzonder jaar, 75 jaar Molukkers in Nederland. En op 21 juni afgelopen 21 juni heeft premier Jetten excuses gemaakt richting de Molukse gemeenschap, aan de Molukse gemeenschap na 75 jaar. En daarover staan in verschillende media uiteraard breed uitgemeten wat er allemaal gezegd is. En ik ga in ieder geval vanuit moza.nu een bericht van toen even met u doorlezen. Premier Rob Jetten heeft zondag 21 juni namens de Nederlandse regering historisch excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die 75 jaar geleden naar Nederland werd gehaald. Hij deed dat bij de inhuldiging van het Nationaal Moluks Monument Oelukora aan de Lloydkade in Rotterdam. In zijn toespraak bood Jetten excuses aan voor onder meer het harteloze en eerloze ontslag van de Molukse militairen, de gebrekkige opvang en huisvesting en het in de steek gelaten worden. De aanwezigen onder wie Molukkers van de eerste generatie reageerden met applaus en gejuich. De premier opende met het verhaal van een hoogbejaarde Molukse oma die in 1951 als kind in Nederland aankwam. Op de vraag wat ze nog hoopte mee te maken antwoordde zij: het zou fijn zijn als ze ons echt gaan zien. Daarop sprak Jetten de gemeenschap toe met de woorden: u wordt gezien, die hij als centrale boodschap van zijn toespraak benoemde. Volgens Jetten krijgen de excuses pas betekenis door de daden die erop volgen. Hij kondigde aan uitvoering te gaan geven aan een eerder aangenomen Kamermotie waarin wordt opgeroepen tot onafhankelijk onderzoek. Hoe het vervolg er precies uit gaat zien is nog niet duidelijk. Volgens de premier heeft de Molukse gemeenschap daarin zelf een belangrijke stem. Tijdens de openingsceremonie spraken naast premier Jetten ook burgemeester Carola Schouten van Rotterdam en Kabbalanegara John Watiliti. Veel Molukse beroepsmilitairen vochten tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog van 1945 tot 1949 aan de Nederlandse kant in het voormalig koloniale leger. Na de oorlog mochten zij van de Indonesische regering niet terug naar de Molukken. In 1950 was een nieuwe Molukse republiek uitgeroepen. De Indonesische regering was bang dat de getrainde Molukse soldaten voor deze nieuwe vrije staat zouden vechten. In Nederland haalden Molukkers, veelal militairen en marinemannen, met hun gezinnen in 1951 hierheen. Eenmaal in Nederland werden ze ontslagen en ondergebracht in voormalige kampen als Westerbork en Vught. De bedoeling was dat zij maximaal een half jaar zouden blijven. En er zijn ook een aantal reacties uit de gemeenschap hierin opgenomen. En in de Molukse gemeenschap overheerste vooraf een dubbel gevoel over de excuses die al geruim een week werd verwacht. Aan de ene kant prachtig, maar ook te laat. Iets wat regelmatig gezegd werd. Veel mensen in de Molukse gemeenschap pleiten voor borging van de gedeelde geschiedenis in het Nederlandse onderwijs. Maar duidelijkheid over de rol van Nederland in de decolonisatie van voormalig Nederlands-Indië en concrete hulp voor de Molukken. Al dus het bericht op moza.nu met betrekking tot 21 juni. De excuses die Rob Jetten heeft gemaakt namens de Nederlandse regering. Onlangs is er een nieuw nummer uitgebracht van Willy Sopakua en de Palita Project. En in het kader van 75 jaar Molukkers in Nederland hebben ze dit nummer geschreven. Ze hebben nog niet in Nederland kunnen zingen, omdat ze niet op tijd waren, helaas. Maar ik hoop wel dat ze deze periode dit nog live gaan brengen aan ons hier in Nederland. Het nummer heet Kota Inten in het kader van Tutje Buletang. Oramoluku di Tana Blanda.

Willy Supercua en Palita Project met het nummer Kota Inten, genaamd in het kader van 75 jaar Molukkers in Nederland. Dit is een project die ondersteund wordt door Siafran Events. We gaan straks nog even kijken wat er nog meer uiteraard geschreven is of wat er nog aan gaat komen. Want er zijn natuurlijk evenementen die eraan gaan komen waar al programma's van bekend zijn. Daar gaan we straks met u doornemen. Voor nu gaan we even luisteren naar Kapitang met Maluku Setungu.

Kapitang met Maluku Setungu. En we gaan even kijken naar de agenda, want volgende week zaterdag, ja, dan is het volgende week zaterdag 25 juli, de Molukse dag op het Kwaku Summer Festival in Amsterdam, Nelson Mandela Park weer. En dit jaar in het teken van 75 jaar Molukse aanwezigheid in Nederland. Met onder andere optredens van Masada, Moluccan Soul, Oceanics, Miguel Keidel, Jessica Manubuti, Rafa en Nani en de Molukse culturele parade. Die zal weer gaan plaatsvinden met onder andere de groepen Menari Group, Ina Ama, Tifa Bunyi, Limaditi, Oyale, Manawa, Leanusa, Menari Hutumuri, Dujaru Maluku en de DJ's DJ Isaac Blaze, DJ Mike Rock, DJ Juan, Roy Tumuri en Amanda zullen optreden, Sil en Den, Huturua en de Maluku Hip Hop Tanman. En uiteraard ook meer acts op de Party Crew Stage en Da Blak. De hosts van die dag, dat zijn mijn persoon, Andrew Roos en Joe Passanea in de Pompeia Tent. En ik op de waterkant, zo heet het podium. Maar er is ook nog andere programmering, zie ik hier. In de theaterzaal, ook op 25 juli, is er van 3:15 tot 4 Sabar te zien. Van 6:15 tot 7:30 Delta Dua en Aquarius. In Studio 1, zo noemen ze dat, van 4:00 tot 6:50 Burtemoe bij Leo. In Studio 2 doorlopend de film Mamaku. Studio 3 van 3:30 tot 5:00 Molukkers identiteitskaarten. In de foyer is er van 2:00 tot 7:00 de Belmer Bookstore. Van 2:00 tot 7:00 ook Marinho Magazine aanwezig. En een expositie van 2:00 tot 7:00 van Joram de Kok. En op het buitenplein is er van 2:00 tot 7:30 DJ Sunny Jansen en DJ In Black We Trust. Of In Black We Trust, zo zie ik het in ieder geval. Van 10:30 tot 7:00 de ceremonie Menari afsluiting. En op het buitenterras is van 2:00 tot 6:00 Molukse vliegers maken. Dus dat is ook allemaal nog te doen op de Molukse dag op het Kwaku Summer Festival op 25 juli aanstaande. Check voor meer informatie uiteraard en kaartjes op kwakufestival.nl voor de timetable en dat soort dingen meer. En dan gaan we straks nog een beetje verder kijken wat er nog meer te doen is, want dan is er hier in Krimpen ook wat te doen. Voor nu gaan we luisteren naar muziek en dat is Pantai Rindu van Santi Manubuti.

Ja, dat was Santi Manuputi. Zo. We gaan even kijken wat er meer voor in uw agenda staat uiteraard vandaag. Want we hebben de Passar Maluku Krimpen uiteraard ook weer op zaterdag 1 augustus aanstaande. Met muziek, dans, foodcourt en markt uiteraard. Met onder andere optredens van Maurice and Friends, Oceanics, Something Fresh, Tifa Bunyi, Lagu Timor Sessions, DJ Kissy, Manadi Krimpen, Daratoko Almahera, Manawa Lenusa en dansgroep Araya. Dit alles weer in en om de Molukse wijk in Krimpen. Dat is bij het stichtingsgebouw en bij het kerkgebouw om precies te zijn. En alles wat ertussen zit is uiteraard markt. Voor nu heb ik nog een lied klaarstaan van de band Oceanics. Die is wel bekend inmiddels. En dit is een lied featuring Vanessa Alpotila en een product Timor Melanesia. Dus geniet van dit lied om vast een beetje in de stemming te komen voor de aankomende festivals die gaan komen. En we kijken dadelijk nog iets verder vooruit, want dan heb je op 15 en 16 augustus ook nog

dat was een lied van Oceanics en hoe heet het ook weer? Vanessa Alpetila. Moest even de naam even erbij zoeken weer. Eens even kijken, want ik had al gezegd dat we inderdaad wat verder vooruit kijken. Ook naar 15 en 16 augustus. Want dan is er een tweedaags event. De Pacific Roots Fest. In Amsterdam. Dat is even kijken in het Eiland in Amsterdam. Waar vorig jaar ook de Pacific Roots Fest waren gehouden. En ik zal even kijken of er al wat meer informatie over bekend is. Inmiddels op de Facebookpagina van Tifa Magazine is uiteraard meer informatie te vinden. Even kijken, de Pacific Roots Fest komt er deze zomer weer aan, bekend om zijn warme en gemoedelijke, maar ook relaxte eilandsfeer. Het festival combineert ontspanning met levendige cultuur. En tijdens dit evenement staat de cultuur van de eilanders uit de Stille Oceaan centraal, met traditionele tatau-artiesten, muziek, dans en diverse foodtrucks. Met onder andere Lepani, Oceanics, Lady Chaka en nog veel meer. Het event is inmiddels uitgegroeid tot een tweedaags weekendfestival op 15 en 16 augustus in het Eiland in Amsterdam. Ze hebben hier een korte promofilm online gepost op de Facebookpagina van Tifa Magazine. Dus ik ga even kijken of ik hem kan afspelen, zodat hij in ieder geval een idee heeft wat er gebeuren staat. Even kijken hoor, momentje hoor. Die staat ook nog aan, die moet ik af. Ja, dat is het hè. We gaan even kijken of hij het doet.

En dat is een introductiefilm van Lepani, die vorig jaar ook te gast was op de Pacific Roots Fest in het eiland Amsterdam. Daar hebben verschillende artiesten op getreden in ieder geval. Een mooi festival, nu meerdaags. Dus zeker de moeite waard om daar te gaan kijken. Want ook van de broeders en zusters van Timor-Leste zijn aanwezig op de Pacific Roots Fest. In dit geval de Klamar Band van Timor-Leste, die ook aanwezig zullen zijn. En verder de Tahitiaanse Tatau van de Immens is van immens belang. Het is een historische bron van het moderne woord tattoo. De tattoo is veel meer dan lichaamsversiering. Het vormt een onuitwisbaar archief van de cultuur van de volkeren in de Stille Oceaan. De oorsprong van deze tatoeagekunst in de regio gaat meer dan 2000 jaar terug. De term tatoeage is zelfs rechtstreeks afgeleid van het Tahitiaanse woord tatau. De Tahitiaanse tatoeëerder Kola Tatau presenteert de cultuur van Tahiti tijdens de Pacific Roots Fest op 15 en 16 augustus. En bezoekers kunnen in de speciale tattoo area van het festival terecht voor een traditionele Tahitiaanse tatau. Kola Tatau is een gerenommeerde tatoeëerder uit Tahiti, gespecialiseerd in authentieke en traditionele Polynesische tatoeages. Hoewel hij oorspronkelijk uit Tahiti komt, werkt en reist hij internationaal. Hij heeft onder meer een studio in Frankrijk en is een veelgevraagde gast op internationale tattoo-conventies. Hij is tevens een van de organisatoren van Fabulous Tiki Weekend, ook bekend als Fabulous Tiki Weekend. Een grote Franse conventie en festival dat volledig in het teken staat van de Polynesische cultuur. Hier komen tientallen tatoeëerders, traditionele dansers, ambachtslieden en foodtrucks samen. Tahiti heeft een heropleving van tatoe, waarbij mensen van heinde en verre komen om zich te laten tatoeëren door de kunstenaars die de traditionele technieken gebruiken. Tijdens Pacific Roots Fest kunt u daarom niet alleen kennis maken met traditionele tatoeëerders, maar ook zelf een authentieke tatoe laten zetten. En verder zullen er op de Facebookpagina van Tiva Magazine veel meer aankondigingen komen van onder andere 25 juli, de Molukse dag op Kwaku, maar ook zeker voor de Pacific Roots Fest in het eiland in Amsterdam ook. En verder is er natuurlijk ook nog een afterparty van de Molukse dag op 25 juli. En dat is ook allemaal weer in Amsterdam allemaal plaats. Vindt het allemaal weer plaats. Er zijn heel veel informatie op die pagina. Dus ik zou zeggen, check de Facebookpagina van Tiva Magazine voor meer informatie over alle artiesten, alle informatie over beide festivals die gaan komen en wie er allemaal waar en wanneer optreden. Voor nu gaan we luisteren naar een welbekend lied. In dit geval van de Black Brothers met het lied Sajojo.

aan gouden ouwe van Black Brothers met het nummer Sa Jojo. En we gaan even kijken, want we hebben nog wat andere liederen voor u klaarstaan. Maar nog even een terugblik. We hebben dus 25 juli de Molukse dag op Kwaku Amsterdam. 1 augustus heb je de Pasar Maluku in Krimpen hier. Met allemaal steentjes, bands, optredens van dansgroepen. En vooral voldoende eten en kraampjes om te bezoeken. En 15 en 16 augustus Pacific Roots Fest in Amsterdam, het eiland. Dus ik zeg, maak een mooi plan om daarbij eventueel aanwezig te zijn. En voor nu gaan we luisteren naar een lied van Boran Sopokua, Bita Jua, een productie van Ensis Siaya.

Bet Ex Jua, Boran Sopakua, een productie van Ensis Siaya. En ik had nog een heel ander nummer gevonden. Dat is een beetje een soul nummer van Moloka Soul Parshapa Lai, heet het nummer. Ik heb het nooit eerder gehoord, maar ik ben benieuwd of u het wat vindt. Geniet even dit laatste paar minuten. Ik krijg een deel te horen, want zometeen zijn we alweer aan het einde van dit uur. Parshapa Lai van Moloka Soul.

Ja, met nog een stukje van Molokka Soul, Paas Happelei sluiten we dit uur af. En ik zou zeggen, blijf ook na het nieuws luisteren met nog meer Lagu Lagu op deze mooie avond. En ik zou zeggen, over 2 weken zijn we weer. Sampi Jumpa, Amato. En voor de scholieren die aankomende vrijdag vakantie hebben en misschien al op vakantie gaan, een mooie zomervakantie en veilig en wel weer terug hier in de omgeving en in Krimpen. Sampi Jumpa, tot zometeen na het nieuws. U luistert naar het Molukse uurtje en Sagomanta op de lokale omroep Krimpen en Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een dijkinspectie van het Hoogheemraadschap van Delfland zijn 34 droogtescheuren ontdekt. Zijn er ruim 4 keer zoveel als een maand geleden. Geen van de scheuren vormt op dit moment een risico voor de veiligheid, maar wel houdt het Hoogheemraadschap 2 scheuren extra in de gaten. Die liggen op de Zwetkade tussen de A13 en de Rotterdamse weg in Midden-Delfland. Vanwege de droogte zijn 3 sluizen vanaf komende nacht gestremd voor de scheepvaart. De parksluizen in Rotterdam gaan alleen nog beperkt open om te voorkomen dat het zoute water van de Nieuwe Maas de Schie kan opstromen. Er zijn schutvensters, zegt Erik de Bruyne van het Hoogheemraadschap Delfland.
2: Dat betekent eigenlijk dat ze per dag 2 uur... of een 2 keer een moment hebben van 6 uur... Dat de sluizen open zijn en dat wel de boten er doorheen kunnen. En dat er 2 keer een moment van 6 uur waarbij ze ook dicht zijn. De maatregel nu is dus dat de sluizen dicht gaan op het moment dat het zoutgehalte op de Nieuwe Maas op zijn hoogst is.
1: Zegt Erik de Bruyne van het Hoogheemraadschap Delfland over de parksluis in Rotterdam. Het hagelschadecentrum in Bergsehoek verwacht nog tot eind dit jaar bezig te zijn met het uitdeuken van de auto's die schade opliepen na de hagelbuien van vorige maand. Er zijn zo'n 4000 meldingen binnengekomen van hagelschade. Met name in Berkelen-Roderijs en Pijnakker was het raak. Sommige auto's zitten onder de putten, zegt de operationeel manager van het hagelschadecentrum.
3: 385 deukjes alleen in het dak al. En verder zitten er verspreid over de auto wat lichte deukjes ook in de stijlen en in de motorkap. Maar bij deze is echt met name het dak beschadigd. Dus we verwachten inderdaad wel tot zeker december hier aanwezig te zijn om alle schades te kunnen herstellen.
1: Het centrum in Bergsehoek is inmiddels een week in bedrijf. En juwelier Winteridee in Vlaardingen hoopt morgen weer open te kunnen na de inbraak van afgelopen nacht. Inbrekers richtten toen een ravage aan in de zaak aan het Liesveld. Ze wisten rond 4 uur vannacht het rolluik te forceren en sloegen binnen 5 vitrines kapot. Dus ze namen het goud mee dat erin lag. Op camerabeelden zijn 2 daders te zien. Ze zijn nog niet gepakt. Morgen komt er een nieuwe ruit in de zaak en dan kan de Vlaardingse juwelier weer open. Meldt Omroep 2. Het weer vanavond en vannacht zit bewolkt, droog, minimumtemperatuur 15 graden. Ook morgen eerst nog grijs, maar in de loop van de dag meer zon, dan wordt het 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien niet voor oudere mensen, maar waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
11: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
12: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een dijkinspectie van het Hoogheemraadschap van Delfland zijn 34 droogtescheuren ontdekt. Zijn er ruim 4 keer zoveel als een maand geleden. Geen van de scheuren vormt op dit moment een risico voor de veiligheid, maar wel houdt het Hoogheemraadschap 2 scheuren extra in de gaten. Die liggen op de Zwetkade tussen de A13 en de Rotterdamse weg in Midden-Delfland. Vanwege de droogte zijn 3 sluizen vanaf komende nacht gestremd voor de scheepvaart. De parksluizen in Rotterdam gaan alleen nog beperkt open om te voorkomen dat het zoute water van de Nieuwe Maas de Schie kan opstromen. Er zijn schutvensters, zegt Erik de Bruyne van het Hoogheemraadschap Delfland.
2: Dat betekent eigenlijk dat ze per dag 2 uur... Twee keer een moment hebben van 6 uur... Dat de sluizen open zijn en dat wel de boten er doorheen kunnen. En dat er 2 keer een moment is van 6 uur waarbij ze ook dicht zijn. De maatregel nu is dat de sluizen dicht gaan op het moment dat het zoutgehalte op de Nieuwe Maas op zijn hoogst is.
1: Zegt Erik de Bruyne van het Hoogheemraadschap Delfland over de parksluis in Rotterdam. Het hagelschadecentrum in Bergsehoek verwacht nog tot eind dit jaar bezig te zijn met het uitdeuken van de auto's die schade opliepen na de hagelbuien van vorige maand. Er zijn zo'n 4000 meldingen binnengekomen van hagelschade. Met name in Berkelen-Roderijs en Pijnakker was het raak. Sommige auto's zitten onder de putten, zegt de operationeel manager van het hagelschadecentrum.
3: 385 deukjes alleen in het dak al. En verder zitten er verspreid over de auto wat lichte deukjes ook in de stijlen en in de motorkap. Maar bij deze is echt met name het dak beschadigd. Dus we verwachten inderdaad wel tot zeker december hier aanwezig te zijn om alle schades te kunnen herstellen.
1: Het centrum in Bergsehoek is inmiddels een week in bedrijf. En juwelier Winteridee in Vlaardingen hoopt morgen weer open te kunnen na de inbraak van afgelopen nacht. Inbrekers richtten toen een ravage aan in de zaak aan het Liesveld. Ze wisten rond 4 uur vannacht het rolluik te forceren en sloegen binnen 5 vitrines kapot. Ze namen het goud mee dat erin lag. Op camerabeelden zijn 2 daders te zien. Ze zijn nog niet gepakt. Morgen komt er een nieuwe ruit in de zaak en dan kan de Vlaardingse juwelier weer open. Meldt Omroep 2. Het weer vanavond en vannacht zit bewolkt, droog, minimumtemperatuur 15 graden. Ook morgen eerst nog grijs, maar in de loop van de dag meer zon, dan wordt het 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: En chirurg Richard Groenendijk overhandigde de ouders namens het ziekenhuis een knuffel en een feestelijk boeket. Na de verkiezingswinst van Leefbaar Capelle kwam Jasper Borst onverwacht snel in de gemeenteraad terecht. Als nieuw raadslid houdt hij zich direct bezig met de ontwikkeling van het Rivium. Borst wil dat de Capellenaren kans maken op de nieuwe woningen en dat de wijk goed verbonden blijft met de rest van de stad. Wil je het hele verhaal van Jasper lezen? Ga dan naar zkzvandaag.nl. Deze week is de tijdelijke fietsbrug naast de Algerabrug geopend. Voetgangers, fietsers, bromfietsers en scooterrijders kunnen hier gebruik van maken. Het grote onderhoud aan de brug staat pas vanaf 10 augustus gepland, maar de voorbereidende werkzaamheden aan de onderkant van de brug zijn al begonnen. In augustus zal de Algerabrug 4 weken gesloten zijn voor het autoverkeer. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie lees je op zkzvandaag.nl.
1: Het is de weerswachting van donderdagmiddag 23 juli. Vandaag waren vrij veel wolkenvelden, maar af en toe brak ook de zon door. En tijdens zonnige momenten liep de temperatuur nog op naar zo'n 21 tot 22 graden. Bij een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Het bleef wel vrijwel overal droog. De komende nacht koelt het af naar zo'n 13 tot 14 graden en de wind valt grotendeels weg. Morgen staat er maar een zwakke wind uit een westelijke richting. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. En dankzij de zon kan de temperatuur in de middag oplopen naar zo'n 23 tot 24 graden. Op zaterdag zijn er flinke zonnige perioden, ook een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15 en zaterdagmiddag kan het zo'n 24 tot 25 graden worden. In de nacht na zondag zien we de bewolking toenemen op de nadering van een storing en dan koelt het af naar ongeveer 16 graden. Zondag overdag moeten we rekening houden met veel bewolking, slechts af en toe zon en enkele buien bij een matige wind uit een westelijke richting en een maximumtemperatuur van zo'n 20 tot 21 graden. Op maandag een afwisseling van zon en wolken. Er zijn flinke zonnige perioden, overal droog. Een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Vanaf dinsdag volgen een aantal zonnige dagen. Een zwakke wind uit een zuidwest- tot west-zuidwestelijke richting. Blijft overal droog en in de middag dan zo'n 26 tot 28 graden.

0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een dijkinspectie van het Hoogheemraadschap van Delfland zijn 34 droogtescheuren ontdekt. Zijn er ruim 4 keer zoveel als een maand geleden. Geen van de scheuren vormt op dit moment een risico voor de veiligheid, maar wel houdt het Hoogheemraadschap 2 scheuren extra in de gaten. Die liggen op de Zwetkade tussen de A13 en de Rotterdamseweg in Midden-Delfland. Vanwege de droogte zijn 3 sluizen vanaf komende nacht gestremd voor de scheepvaart. De parksluizen in Rotterdam gaan alleen nog beperkt open om te voorkomen dat het zoute water van de Nieuwe Maas de Schie kan opstromen. Er zijn schutvensters, zegt Erik de Bruyne van het Hoogheemraadschap Delfland.
2: Dat betekent eigenlijk dat ze per dag 2 uur... of een 2 keer een moment hebben van 6 uur... Dat de sluizen open zijn en dat wel de boten er doorheen kunnen. En dat er 2 keer een moment van 6 uur waarbij ze ook dicht zijn. De maatregel nu is dat de sluizen dicht gaan op het moment dat het zoutgehalte op de Nieuwe Maas op zijn hoogst is.
1: Zegt Erik de Bruyne van het Hoogheemraadschap Delfland over de parksluizen in Rotterdam. Het hagelschadecentrum in Bergsehoek verwacht nog tot eind dit jaar bezig te zijn met het uitdeuken van de auto's die schade opliepen na de hagelbuien van vorige maand. Er zijn zo'n 4000 meldingen binnengekomen van hagelschade. Met name in Berkelen-Roderijs en Pijnakker was het raak. Sommige auto's zitten onder de putten, zegt de operationeel manager van het hagelschadecentrum.
3: 385 deukjes alleen in het dak al. En verder zitten er verspreid over de auto wat lichte deukjes ook in de stijlen en in de motorkap. Maar bij deze is echt met name het dak beschadigd. Dus we verwachten inderdaad wel tot zeker december hier aanwezig te zijn om alle schades te kunnen herstellen.
1: Het centrum in Bergsehoek is inmiddels een week in bedrijf. En juwelier Winteridee in Vlaardingen hoopt morgen weer open te kunnen na de inbraak van afgelopen nacht. Inbrekers richtten toen een ravage aan in de zaak aan het Liesveld. Ze wisten rond 4 uur vannacht het rolluik te forceren en sloegen binnen 5 vitrines kapot. Dus ze namen het goud mee dat erin lag. Op camerabeelden zijn 2 daders te zien. Ze zijn nog niet gepakt. Morgen komt er een nieuwe ruit in de zaak en dan kan de Vlaardingse juwelier weer open. Meldt Omroep 2. Het weer vanavond en vannacht zit bewolkt, droog, minimumtemperatuur 15 graden. Ook morgen is nog grijs, maar in de loop van de dag meer zon, dan wordt het 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook weer met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
11: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
12: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
13: Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.

0: Er werd zoveel leuks gemaakt in de jaren 60, zoals deze van Wayne Fontana. Pamela, Pamela was dat.
1: Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van donderdag 23 juli. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, het Nederlands Fotomuseum toont actuele staat van fotografie in Nederland. Het Rotterdams Orkest voor volwassen amateurs. En er zijn grote opgaven in waterveiligheid, waterkwaliteit en afvalwaterzuivering. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent.

0: Ray Morris was dat. En Don't Go uit 2012. En daarvoor Zucchero uit Italië en Il Volo. Ons eerste onderwerp vanavond. Tot en met 22 november presenteert het Nederlands Fotomuseum Quickscan 3. Fotografie nu. De tentoonstelling geeft een actueel overzicht over de staat van de Nederlandse fotografie. Curator Ruben Lundgren is aan de telefoon bij Herman de Bruin.
1: Ruben, welkom.
2: Goeiedag.
1: Ja, actuele staat van fotografie, is dat anders dan 10 jaar geleden dan?
2: Ja, zeker. Ja. Ja. Het is precies 10 jaar geleden dat we Quickscan 2 hebben laten zien. En inmiddels is er heel veel veranderd in het Nederlandse fotografielandschap. En dat, dat laten we zien.
1: Ja, zoals bijvoorbeeld?
2: Nou, zoals bijvoorbeeld als je kijkt naar het gebruik van moderne technieken. Hè, denk maar eens aan de manier waarop bijvoorbeeld printen. Als je tegenwoordig naar fototentoonstellingen gaat, dan wordt er niet meer slechts geprint op fotopapier. Hè, dat is, je ziet ook in de tentoonstelling dat dat op verschillende soorten stof kan. Het kan op steen, het kan op allemaal verschillende soorten materialen. Dat is een van de dingen die we onder andere hebben gezien. Dat is veranderd afgelopen jaar.
1: En heeft het ook nog te maken met het feit dat de mensen allemaal in hun telefoon een fototoestel op zak hebben?
2: Nou, dat speelt zeker ook een rol. Ik denk wat echt het grootste verschil is, is dat waar we 10 jaar geleden nog echt spraken over het afbreken of het uitrekken van de grenzen van de fotografie, merk je dat die grenzen eigenlijk zo ver zijn uitgerekt dat je amper meer kan spreken van grenzen. Hè? Dus er is ook een generatie van fotografen opgestaan die die beeldende kunst of die vanuit de fotografie eigenlijk dat veel ruimer interpreteert en zowel digitaal als analoog bezig is.
1: Ja, maar er is toch wel nog verschil tussen iemand die een foto maakt met zijn mobieltje en een professionele fotograaf die foto's maakt, toch?
2: Ik ben bang dat zelfs die grens al over is. Ja. Ja, als je kijkt naar... het gaat niet alleen om jonge fotografen trouwens. Hè. We hebben ook bijvoorbeeld, als je kijkt naar fotografie van Paul Koiker, dat is toch een speler die al lang meeloopt in de fotografie. Die maakt portretten en die zien eruit als 4x5 inch technische camera portretten, waar je nog met een zwart doek en een platencamera, zeg maar. Maar het zijn gewoon foto's die met de iPhone zijn gemaakt. Die techniek is zo voorop gelopen dat je dat verschil ook amper meer ziet in de printkwaliteit.
1: Ja, jullie onderzoeken dus in deze tentoonstelling hoe het veranderd is.
2: Ja.
1: Ja. Dus erg veranderd is het eigenlijk niet. Want je maakt toch gewoon nog foto's? Of zeg ik nou rare dingen?
2: Nee, dat vind ik een goede vraag. Dat was ook een van de dingen die ook bij vorige Quickscans ook wel naar voren kwam. Kijk, we kijken naar... het is eigenlijk de actuele staat van de Nederlandse fotografie. Dus wat we doen is dat we door onze oogharen heen naar dat veld kijken, een beetje afstand nemen en kijken, hey, wie zijn op dit moment nou de spelers die boven komen drijven? Wie behoren nu tot deze tijd in de fotografie? En dat is eigenlijk, ik zie het als een soort service naar onze bezoekers toe, omdat wij dat voor de bezoeker hebben gedaan. En die scan die is niet zozeer vanuit onze intenties van we willen dat zien of we willen dat zien, maar we maken een quick scan. Het is een snelle scan over het fotografielandschap en we laten zien wat erin gebeurt. Dus er zijn bepaalde trends zichtbaar daardoor, doordat we hebben tientallen projecten geanalyseerd en bekeken en een aantal trends waargenomen, waaronder bijvoorbeeld, zo'n goed voorbeeld daarvan is dat je ziet dat tegenwoordig de collage weer helemaal terug is, hè, de fotocollage. Dan zou je zeggen, dat is terug van nooit weg geweest, want de collage heeft altijd al deel uitgemaakt van het fotografielandschap. Maar je ziet dat het in de afgelopen jaren enorm is toegenomen. En dan zitten wij te vissen, te kijken naar wat is nou eigenlijk de reden dat zoveel fotografen van nu die collagetechnieken gebruiken. Hè? Van mensen die ook bijvoorbeeld Sarah van Rij, die is enorm populair, ook in musea, maar ook op Instagram bijvoorbeeld. En die maakt dan toch gebruik van analoge technieken om haar collages op Instagram te delen. Dus je ziet dat er een soort van, daar zit een soort tegenontwikkeling in. Hè? De snelheid van digitale media ten opzichte van de analoge logheid van een collage maken. Nou, dat is een interessante trend om te zien.
1: Ja. Neem je daar het publiek in mee die naar het Nederlands Fotomuseum komt?
2: Helemaal,
1: dat je nu allemaal
2: helemaal
1: zegt.
2: Ja. Kan... Nee, dus kijk, het is die scan die wij maken, die heeft, er zitten 7 kleine groepjes in de tentoonstelling. We hebben het niet geprobeerd om het te erg te veel in te vullen voor de bezoeker, maar we hebben themateksten geboden waarin we het in kleine groepjes, als het ware, je door die trends heen loopt. Dus die collage technieken bijvoorbeeld, dat is 1. Het gaat over het gebruik van archieven in de hedendaagse fotografie. Mm-hmm. Maar het gaat ook over serieuze onderwerpen. Hè. Er zijn ook fotografen die zich direct richten op onderwerpen zoals de oorlog in Gaza, maar ook klimaatverandering op een lokaal niveau. Je ziet het fotoboek. Dus er zijn heel veel verschillende manieren waarop we die scan hebben gemaakt. En we nemen de bezoeker mee aan de hand van die trends die wij hebben vastgesteld.
1: Ja, allemaal te zien in het Nederlands Fotomuseum. Ik begreep deze tentoonstelling tot 22 november.
2: Ja, hij staat nog even. Ja. Maar kom gerust langs. Iedereen is van harte welkom.
1: Ja, even voor de duidelijkheid. Het Nederlands Fotomuseum bevindt zich in?
2: Op de Brede Hillendijk in Rotterdam. Rotterdam. Aan de Rijnhaven. Ja, het is precies. Heel makkelijk. Je stapt zo uit vanuit de metrohalte en je bent...
1: Nou, dan is het helemaal makkelijk om deze periode even naar het Nederlands Fotomuseum te gaan. Om te kijken wat er allemaal veranderd is in al die jaren met de Quickscan 3. Fotografie nu. Dankjewel voor het gesprek. Ruben Lundgren van het Nederlands Fotomuseum. En heel veel plezier met de tentoonstelling.
3: Dit is de late avond van Radio Capelle.

iemand die ik ken zou zeggen, rustig jongen, rustig. One Direction was dat, 2014 met You and I. En daarvoor Michel Sardou en Une fille au jeu clair. Zometeen het Rotterdams Orkest voor Volwassen Amateurs. Dat na Yvonne Elliman en Hello Stranger.

0: Yvonne Elliman, bekend geworden in Nederland door de rock opera Jesus Christ Superstar met het nummer I Don't Know How to Love Him. Je hoorde haar hier met Hello Stranger. Ons volgende onderwerp. Het Rotterdams Orkest voor Volwassen Amateurs, het ROFA in de volksmond, biedt een plek voor amateurmuzici van elk niveau. Terra Cox.
1: En hier aan tafel dirigent Charlie Andriessen. Welkom Charlie.
2: Dankjewel.
1: En Marlies Aka, orkestlid. Fijn dat je bent Marlies.
3: Hallo.
1: Een orkest voor amateurs, dat is denk ik wel een heel andere tak van sport, hè, dan een dirigent voor professionals.
2: Zeker, het is echt een heel ander beroep. Wel een heel leuk beroep, zeg ik er gelijk bij. Maar je moet, als je dirigent zou willen worden, of je bent dat al, wel heel goed beseffen altijd, wie zit er nou precies voor mij, hè? En wat willen deze mensen met zo'n orkestrepetitie? Zo'n amateurorkest repeteert doorgaans elke week. En dat is stiekem het hoofddoel.

0: goed. Maar dan spelen we symfonische muziek. Wel altijd arrangementen daarvan. Het is allemaal wat makkelijker gemaakt dan het origineel doorgaans. Maar wel symfonische muziek. Dus dat houdt in dat het met alle strijkers is. Van violen helemaal tot en met contrabas. En dan met houtblazers en koperblazers erbij.
1: En ben je tevreden over het orkest? Want ik ga zo naar Marlies, die speelt in jouw orkest.
0: Zeker. Nee, ik ben hartstikke tevreden. Het is een superleuke club mensen. Het is altijd gezellig. Ze zijn ook super enthousiast. En volgens mij vinden ze het zelf ook leuk.
1: Ik ga het gewoon vragen aan Marlies. Hij zit er wel zelf bij, hoor, Marlies. Maar is het een leuk orkest?
2: Het is geweldig. Ja.
1: En wat heeft jou ertoe gebracht om als... Want je hebt dat niet je hele leven gedaan. Wat heeft jou ertoe gebracht om bij dit orkest je aan te sluiten?
2: Ik heb tot mijn 30ste heb ik fluit gespeeld. En toen kwamen de kindjes en het werk. Het werd een beetje veel in mijn leven. Toen ben ik daarmee gestopt. En nu heb ik wat meer tijd. En nu dacht ik, het is tijd om het weer op te pakken. En hoe leuk is het niet om in een clubje van mensen te zijn. Dat je leuke sociale contacten opdoet. En toen googelde ik op Roffa. En zo kwam ik bij Charlie terecht.
1: Behalve dat het leuk is in het orkest, heb je natuurlijk ook wat discipline nodig. Je moet af en toe oefenen.
2: Ja.
1: En er moet thuis wat tolerantie voor zijn. Hoe zit dat? Moet je een scheurtje oefenen? Of?
2: Nou, er is thuis tolerantie. Mijn man vindt het heel leuk als ik speel. Maar sommige loopjes doe ik wel 1000 keer.
1: Ja.
2: We hebben bijvoorbeeld nu Dans Macabre. Dat is heel erg snel voor de fluiten in ons orkest. Dus dat oefen ik totdat mijn vingers er bijna afvallen. Dan merk ik wel dat hij even naar een andere kamer gaat om daar het krantje te lezen bijvoorbeeld.
1: Maar je houdt het wel vol, de discipline.
2: Zeker, want Charlie heeft ons onlangs ook gevraagd van wat vinden jullie ervan als we een moeilijker stuk hebben? En eigenlijk iedereen zei van één moeilijk stuk erbij is juist leuk. Dat verhoogt wat we kunnen doen. En dat is in dit half jaar Dans Macabre, denk ik.
1: Lekker uitdagend. Ik ga toch even naar Charlie. Oefenen ze genoeg thuis? Merk jij wel dat ze de volgende keer wat beter beslagen ten ijs komen?
0: Zeker.
1: Of moet je ze aanmoedigen?
0: Nee, ik zie altijd wel dat mensen echt hartstikke hun best doen thuis. Dan moet ik er wel bij zeggen dat het, je vroeg naar de achtergrond van de orkestleden, het verschilt heel erg hoeveel tijd orkestleden zelf hebben. Dat is ook een beetje in het orkest ingebouwd. Wij repeteren op twee verschillende locaties. Allebei in Rotterdam. Maar de ene week is het in Rotterdam-Noord. Andere week in Rotterdam-Zuid. En dat hebben we precies zo ingebouwd. Zodat mensen ook een kans hebben om ervoor te kiezen dat ze maar eens in de twee weken komen in plaats van beide weken.
1: Ik kan me herinneren dat ik wel eens fluitles had en ik de avond daarvoor nog even gauw mijn lesjes ging oefenen. Wat vind jij dat ze erin moeten steken?
0: Ik ga daar absoluut geen eisen aan stellen voor deze orkestleden. Het zijn volwassen mensen die moeten daar zelf keuzes over maken. Ik vind dat je in ieder geval met plezier naar de repetities moet kunnen komen.
1: Ik vraag het gewoon aan Marlies. Marlies, hoeveel tijd steek jij erin?
2: Nou, ik probeer elke dag te spelen.
1: Wauw.
2: En dat lukt niet altijd, maar... En dan is het ook voor mijn lessen.
1: En hoe doet Marlies het?
0: Marlies doet het hartstikke goed.
1: Dat is goed om te horen. Tot slot, nou, je hebt al gezegd wat je in huis moet hebben. Moet je een eigen instrument hebben of kan je dat huren? Dat heb je wel eens bij fanfareverenigingen.
0: Nee, je moet wel je eigen instrument hebben of ergens anders huren natuurlijk. Maar dat hebben wij niet als vereniging.
1: Welke instrument heb je nog heel hard nodig?
0: Violen.
1: Informatie kunnen we vinden bij ROFA, Rotterdams Orkest voor Volwassen Amateurs.
0: Zeker.
1: Daar staat alles. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken. Charlie Andriessen, dirigent. En Marlies Aka, orkestlid.
3: Dit is de late avond van Radio Kapelle.
4: Je moest eens weten hoe gelukkig.

je jeu de rôle comme récolte. Je zouden de contraintes. Je moest je zweten hoe gelukkig ik was. Moest weten hoe gelukkig ik was.

0: weet hoe gelukkig ik toch ben.
1: Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf.

Muziek van dit jaar van Baby Rose, Friends Again was dat. En daarvoor Raymond van het Groene Woud. En je moest eens weten hoe gelukkig ik was. Zometeen, grote opgave in waterveiligheid, waterkwaliteit en afvalwaterzuivering. Dat allemaal na William Devon en Be Thankful for What You've Got.

0: Be thankful for what you've got. Oftewel, wees tevreden met wat je hebt. William Devone was dat, uit de jaren 70. Ons volgende onderwerp. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpener Waard stelde onlangs de kaderbrief 2027 vast. En daarbij kijkt het bestuur nadrukkelijk vooruit naar grote opgaven. Hoogheemraad Jos Verdult is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Meneer Verdult, welkom.
2: Goeiedag.
1: Welke grote opgave? Ja, we hebben het over waterveiligheid en zo. Waar staan jullie voor en wat hebben jullie daar aan te doen?
2: Nou, de waterschappen in algemeenheid staan natuurlijk voor droge voeten en schoon water. Droge voeten in de zin van waterveiligheid, schoon water in de zin van waterzuivering, maar ook waterkwaliteit in alle oppervlaktewateren. Dus daar staan wij voor. En je ziet dat daar grote investeringen nodig gaan zijn de komende jaren.
1: Daar hebben jullie een kaderbrief van gemaakt. Is dat de planning voor de komende jaren?
2: Nou, we maken elk jaar in het voorjaar een kaderbrief waar we de kaders stellen waar we later de begroting voor ons waterschap op gaan maken. De begroting eind van het jaar, daar komen de belastingtarieven uit. Maar die kaderbrief zet eigenlijk de lijnen uit voor de komende jaren.
1: Ja, dus dan weet u weer wat er allemaal moet gebeuren. En dat heeft ook weer met de begroting te maken, denk ik dan.
2: Ja. Inderdaad.
1: Ja, ja. Maar we hebben heel weinig water op het moment. Tenminste, vanuit de hemel.
2: Ja, en ook vanuit de rivieren. Want de stand van de Rijn bij Lobiet is ook behoorlijk laag op het ogenblik.
1: Ja.
2: Dus water is schaars en water blijft belangrijk in ons land, zeg maar.
1: Ja, hebben jullie daar ook maatregelen voor getroffen al?
2: Daar zijn wij in ieder geval in het gebied van Schieland en Waard hebben nog geen beregeningsverboden of onttrekkingsverboden. Dat zie je bij andere waterschappen, zeker in Brabant op de zandgronden zie je dat wel. Daar zit natuurlijk een ander type gebied. Alleen als dit doorzet, dan wellicht dat er bij ons ook maatregelen zullen gaan volgen.
1: Ja, moeten wij even rustig afwachten. Maar die opgave die je hebt voor de waterveiligheid en de kwaliteit en het afvalwater, die gaan gewoon door. Want u bent daar natuurlijk al langer mee bezig. Gaan er dingen veranderen dan?
2: Nou, we zien meerdere dingen ontstaan natuurlijk. Klimaatverandering gaat door en dat heeft ook een zeespiegelstijging. Bodemdaling in ons gebied is ook een issue. En daar zie je dus ook dat we steeds meer moeten investeren in die waterveiligheid. In heel Nederland zijn de normen in 2017 aangescherpt. En je ziet dat heel veel dijktrajecten daardoor ook nog niet helemaal voldoen aan de nieuwe normering. En wij moeten dus als alle maatschappen binnen het hoogwaterbeschermingsprogramma tot 2050 best wel extra investeringen gaan doen.
1: Ja.
2: En een van die investeringen die er dus zichtbaar wordt, is dat we vanaf 2030 per jaar miljoenen extra in dat hoogwaterbeschermingsprogramma moeten steken. Dus dat is een van de dingen, dat is waterveiligheid. We hebben ook de waterzuivering. U weet wellicht in de jaren 70, jaren 80, vorige eeuw, kwam de wetsverontreiniging oppervlaktewateren. Toen zijn er heel veel waterzuiveringen gebouwd in Nederland. En die lopen nu allemaal, die zijn nu 60 jaar oud. Die doen het allemaal wel. Alleen met pleisters plakken. Op een gegeven moment moet je gaan
1: investeren in nieuw.
2: En die opgave die krijgen alle waterschappen. Dus de ruim 300 AWSD's, afvalwaterzuiveringsinstallaties. Die komen op alle waterschappen nu af.
1: Ja.
2: En dat gaat dus ook best wel veel vragen.
1: Ja, ik hoorde luisteraars zeggen, oh jee, dat gaat veel geld kosten. Ook van de burgers.
2: Nou kijk, we hebben natuurlijk wat betreft de afvalwaterzuiveringen, die staan daar niet voor 1 jaar of voor 10 jaar. Die staan er gewoon voor 40, 50 jaar, zoals we de afgelopen 50 jaar ook gedaan hebben. Dus de afschrijvingstermijnen zijn lang. Maar er zal natuurlijk wel fors geleend moeten gaan worden. En als wij nu, dat hebben we dit jaar met extra detail gedaan, als we nou naar onze investeringsbehoeften kijken voor de komende 10 jaar, dan komen wij voor het gebied van Schieland en Krimpener Waard dus op een bedrag van boven 1 miljard uit.
1: Zo.
2: En dat is echt fors.
1: Ja, en dat moet door de burger opgebracht worden, toch?
2: Ja, dat zal zeker door alle ingezetenen, burgers en bedrijven en agrariërs en natuurorganisaties, zal dat opgebracht moeten worden. Maar daar krijgen we natuurlijk wel wat voor terug, namelijk dat we kunnen leven in dit gebied.
1: Ja,
2: en dat is niet vanzelfsprekend in
1: zeker niet in deze delta waar we in zitten natuurlijk. En zeker jullie als waterschap. Maar droge voeten garanderen jullie nog steeds?
2: Nou, garanderen. Wij doen ons uiterste best om die droge voeten. Ik garandeer, dat is zeker voor een bestuurder is dat heel lastig. Garanderen, dat is niet voor een verzekeringsmaatschappij. Dat zijn wij niet.
1: Ja.
2: Wij doen ons uiterste best om in ieder geval het zo droog mogelijk te houden, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, het is duidelijk.
2: En dat is wel redelijk goed gelukt.
1: Ja, het is duidelijk dat jullie goed vooruitkijken en kijken wat op je afkomt en daar actie op ondernemen.
2: Ja. Ja.
1: Mensen die daar meer over willen weten, kunnen op de website terecht van jullie?
2: Ja, nee, er is heel veel na te lezen op onze website. Misschien altijd kriebetwaard.nl of hhsk.nl. Of gewoon googelen, dan komt u ook veel...
1: Dan kom je wel tegen, ja. Nou, veel succes daarmee met alle dingen die moeten gaan gebeuren om toch onze voeten droog te houden, zeg ik nog maar een keer. Jos Verdolt, hoogheemraad bij Schieland en Krimpen en Waard. Dank voor het gesprek.

Daar ging voor een paar centen Willie Nelson en Always on My Mind. En daarvoor Van Morrison en Have I Told You Lately. En dat was de late avond van donderdag 23 juli. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Tanita Tikaram blijft nog even bij je. Fijne nacht.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een dijkinspectie van het Hoogheemraadschap van Delfland zijn 34 droogtescheuren ontdekt. Zijn er ruim 4 keer zoveel als een maand geleden. Geen van de scheuren vormt op dit moment een risico voor de veiligheid, maar wel houdt het Hoogheemraadschap 2 scheuren extra in de gaten. Die liggen op de Zwetkade tussen de A13 en de Rotterdamseweg in Midden-Delfland. Vanwege de droogte zijn 3 sluizen vanaf komende nacht gestremd voor de scheepvaart. De parksluizen in Rotterdam gaan alleen nog beperkt open om te voorkomen dat het zoute water van de Nieuwe Maas de Schie kan opstromen. Er zijn schutvensters, zegt Erik de Bruyne van het Hoogheemraadschap Delfland.
2: Dat betekent eigenlijk dat ze per dag 2 uur... Of een 2 keer een moment hebben van 6 uur... Dat de sluizen open zijn en dat wel de boten er doorheen kunnen. En dat er 2 keer een moment is van 6 uur waarbij ze ook dicht zijn. De maatregel nu is dus dat de sluizen dicht gaan op het moment dat het zoutgehalte op de Nieuwe Maas op zijn hoogst is.
1: Zegt Erik de Bruyne van het Hoogheemraadschap Delfland over de parksluizen in Rotterdam. Het hagelschadecentrum in Bergsehoek verwacht nog tot eind dit jaar bezig te zijn met het uitdeuken van de auto's die schade opliepen na de hagelbuien van vorige maand. Er zijn zo'n 4000 meldingen binnengekomen van hagelschade. Met name in Berkelen-Roderijs en Pijnakker was het raak. Sommige auto's zitten onder de putten, zegt de operationeel manager van het hagelschadecentrum.
3: 385 deukjes alleen in het dak al. En verder zitten er verspreid over de auto wat lichte deukjes ook in de stijlen en in de motorkap. Maar bij deze is echt met name het dak beschadigd. Dus we verwachten inderdaad wel tot zeker december hier aanwezig te zijn om alle schades te kunnen herstellen.
1: Het centrum in Bergsehoek is inmiddels een week in bedrijf. En juwelier Winteridee in Vlaardingen hoopt morgen weer open te kunnen na de inbraak van afgelopen nacht. Inbrekers richtten toen een ravage aan in de zaak aan het Liesveld. Ze wisten rond 4 uur vannacht het rolluik te forceren en sloegen binnen 5 vitrines kapot. Ze namen het goud mee dat erin lag. Op camerabeelden zijn 2 daders te zien. Ze zijn nog niet gepakt. Morgen komt er een nieuwe ruit in de zaak en dan kan de Vlaardingse juwelier weer open. Meldt Omroep 2. Het weer vanavond en vannacht zit bewolkt, droog.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
5: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Mijn naam is Thomas Bresser. In het IJsselands ziekenhuis is donderdag de 1000ste baby van dit jaar geboren. Het meisje heeft de naam Athena gekregen en werd om 11:15 ochtends geboren. Het ziekenhuis maakt traditiegetrouw jaarlijks de geboorte van de 1000ste baby bekend. Co-bestuurder en chirurg Richard Groenendijk overhandigde de ouders namens het ziekenhuis een knuffel en een feestelijk boeket. Na de verkiezingswinst van Leefbaar Capelle kwam Jasper Borst onverwacht snel in de gemeenteraad terecht. Als nieuw raadslid houdt hij zich direct bezig met de ontwikkeling van het Rivium. Borst wil dat de Capellenaren kans maken op de nieuwe woningen en dat de wijk goed verbonden blijft met de rest van de stad. Wil je het hele verhaal van Jasper lezen? Ga dan naar zkzvandaag.nl. Deze week is de tijdelijke fietsbrug naast de Algerabrug geopend. Voetgangers, fietsers, bromfietsers en scooterrijders kunnen hier gebruik van maken. Het grote onderhoud aan de brug staat pas vanaf 10 augustus gepland, maar de voorbereidende werkzaamheden aan de onderkant van de brug zijn al begonnen. In augustus zal de Algerabrug 4 weken gesloten zijn voor het autoverkeer. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie lees je op zkzvandaag.nl.
2: Het is de weerswachting van donderdagmiddag 23 juli. Vandaag waren vrij veel wolkenvelden, maar af en toe brak ook de zon door. En tijdens zonnige momenten liep de temperatuur nog op naar zo'n 21 tot 22 graden. Bij een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Het bleef wel vrijwel overal droog. De komende nacht koelt het af naar zo'n 13 tot 14 graden en de wind valt grotendeels weg. Morgen staat er maar een zwakke wind uit een westelijke richting. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. En dankzij de zon kan de temperatuur in de middag oplopen naar zo'n 23 tot 24 graden. Op zaterdag zijn er flinke zonnige perioden, ook een paar mooie weerwolken. Blijft overal droog en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15 en zaterdagmiddag kan het zo'n 24 tot 25 graden worden. In de nacht na zondag zien we de bewolking toenemen op de nadering van een storing en dan koelt het af naar ongeveer 16 graden. Zondag overdag moeten we rekening houden met veel bewolking, slechts af en toe zon en enkele buien bij een matige wind uit de westelijke richting en een maximumtemperatuur van zo'n 20 tot 21 graden. Op maandag een afwisseling van zon en wolken. Er zijn flinke zonnige perioden, overal droog. Een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Vanaf dinsdag volgen een aantal zonnige dagen. Een zwakke wind uit een zuidwest- tot west-zuidwestelijke richting. Blijft overal droog en in de middag dan zo'n 26 tot 28 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Kapelle.
1: Babe,

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een dijkinspectie van het Hoogheemraadschap van Delfland zijn 34 droogtescheuren ontdekt. Zijn er ruim 4 keer zoveel als een maand geleden. Geen van de scheuren vormt op dit moment een risico voor de veiligheid, maar wel houdt het Hoogheemraadschap 2 scheuren extra in de gaten. Die liggen op de Zwetkade tussen de A13 en de Rotterdamseweg in Midden-Delfland. Vanwege de droogte zijn 3 sluizen vanaf komende nacht gestremd voor de scheepvaart. De parksluizen in Rotterdam gaan alleen nog beperkt open om te voorkomen dat het zoute water van de Nieuwe Maas de Schie kan opstromen. Er zijn schutvensters, zegt Erik de Bruyne van het Hoogheemraadschap Delfland.
2: Dat betekent eigenlijk dat ze per dag 2 uur... Of een 2 keer een moment hebben van 6 uur... Dat de sluizen open zijn en dat wel de boten er doorheen kunnen. En dat er 2 keer een moment is van 6 uur waarbij ze ook dicht zijn. De maatregel nu is dus dat de sluizen dicht gaan op het moment dat het zoutgehalte op de Nieuwe Maas op zijn hoogst is.
1: Zegt Erik de Bruyne van het Hoogheemraadschap Delfland over de parksluis in Rotterdam. Het hagelschadecentrum in Bergse Hoek verwacht nog tot eind dit jaar bezig te zijn met het uitdeuken van de auto's die schade opliepen na de hagelbuien van vorige maand. Er zijn zo'n 4000 meldingen binnengekomen van hagelschade. Met name in Berkelen-Roderijs en Pijnakker was het raak. Sommige auto's zitten onder de putten, zegt de operationeel manager van het hagelschadecentrum.
3: 385 deukjes alleen in het dak al. En verder zitten er verspreid over de auto wat lichte deukjes ook in de stijlen en in de motorkap. Maar bij deze is echt met name het dak beschadigd. Dus we verwachten inderdaad wel tot zeker december hier aanwezig te zijn om alle schades te kunnen herstellen.
1: Het centrum in Bergse Hoek is inmiddels een week in bedrijf. En juwelier Winteridee in Vlaardingen hoopt morgen weer open te kunnen na de inbraak van afgelopen nacht. Inbrekers richtten toen een ravage aan in de zaak aan het Liesveld. Ze wisten rond 4 uur vannacht het rolluik te forceren en sloegen binnen 5 vitrines kapot. Dus ze namen het goud mee dat erin lag. Op camerabeelden zijn 2 daders te zien. Ze zijn nog niet gepakt. Morgen komt er een nieuwe ruit in de zaak en dan kan de Vlaardingse juwelier weer open. Meldt Omroep 2. Het weer vanavond en vannacht zit bewolkt, droog, minimumtemperatuur 15 graden. Ook morgen eerst nog grijs, maar in de loop van de dag meer zon, dan wordt het 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
11: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
12: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Raadslid houdt hij zich direct bezig met de ontwikkeling van het Rivium. Borst wil dat de Kapellenaren kans maken op de nieuwe woningen en dat de wijk goed verbonden blijft met de rest van de stad. Wil je het hele verhaal van Jasper lezen? Ga dan naar zkzvandaag.nl. Deze week is de tijdelijke fietsbrug naast de Algerabrug geopend. Voetgangers, fietsers, bromfietsers en scooterrijders kunnen hier gebruik van maken. Het grote onderhoud aan de brug staat pas vanaf 10 augustus gepland, maar de voorbereidende werkzaamheden aan de onderkant van de brug zijn al begonnen. In augustus zal de Algerabrug 4 weken gesloten zijn voor het autoverkeer. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie lees je op zkzvandaag.nl.
1: Het is de weerswachting van donderdagmiddag 23 juli. Vandaag waren vrij veel wolkenvelden, maar af en toe brak ook de zon door. En tijdens zonnige momenten liep de temperatuur nog op naar zo'n 21 tot 22 graden. Bij een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Het bleef wel vrijwel overal droog. De komende nacht koelt het af naar zo'n 13 tot 14 graden en de wind valt grotendeels weg. Morgen staat er maar een zwakke wind uit een westelijke richting. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. En dankzij de zon kan de temperatuur in de middag oplopen naar zo'n 23 tot 24 graden. Op zaterdag zijn er flinke zonnige perioden, ook een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15 en zaterdagmiddag kan het zo'n 24 tot 25 graden worden. In de nacht na zondag zien we de bewolking toenemen op de nadering van een storing en dan koelt het af naar ongeveer 16 graden. Zondag overdag moeten we rekening houden met veel bewolking, slechts af en toe zon en enkele buien bij een matige wind uit een westelijke richting en een maximumtemperatuur van zo'n 20 tot 21 graden. Op maandag een afwisseling van zon en wolken. Er zijn flinke zonnige perioden, overal droog. Een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Vanaf dinsdag volgen een aantal zonnige dagen. Een zwakke wind uit een zuidwest- tot west-zuidwestelijke richting. Blijft overal droog en in de middag dan zo'n 26 tot 28 graden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een dijkinspectie van het Hoogheemraadschap van Delfland zijn 34 droogtescheuren ontdekt. Zijn er ruim 4 keer zoveel als een maand geleden. Geen van de scheuren vormt op dit moment een risico voor de veiligheid, maar wel houdt het Hoogheemraadschap 2 scheuren extra in de gaten. Die liggen op de Zwetkade tussen de A13 en de Rotterdamseweg in Midden-Delfland. Vanwege de droogte zijn 3 sluizen vanaf komende nacht gestremd voor de scheepvaart. De parksluizen in Rotterdam gaan alleen nog beperkt open om te voorkomen dat het zoute water van de Nieuwe Maas de Schie kan opstromen. Er zijn schutvensters, zegt Erik de Bruyne van het Hoogheemraadschap Delfland.
2: Dat betekent eigenlijk dat ze per dag 2 uur of een 2 keer een moment hebben van 6 uur. Dat de sluizen open zijn en dat wel de boten er doorheen kunnen. En dat er 2 keer een moment is van 6 uur waarbij ze ook dicht zijn. De maatregel nu is dat de sluizen dicht gaan op het moment dat het zoutgehalte op de Nieuwe Maas op zijn hoogst is.
1: Zegt Erik de Bruyne van het Hoogheemraadschap Delfland over de parksluis in Rotterdam. Het hagelschadecentrum in Bergsehoek verwacht nog tot eind dit jaar bezig te zijn met het uitdeuken van de auto's die schade opliepen na de hagelbuien van vorige maand. Er zijn zo'n 4000 meldingen binnengekomen van hagelschade. Met name in Berkelen-Roderijs en Pijnakker was het raak. Sommige auto's zitten onder de putten, zegt de operationeel manager van het hagelschadecentrum.
3: 385 deukjes alleen in het dak al. En verder zitten er verspreid over de auto wat lichte deukjes ook in de stijlen en in de motorkap. Maar bij deze is echt met name het dak beschadigd. Dus we verwachten inderdaad wel tot zeker december hier aanwezig te zijn om alle schades te kunnen herstellen.
1: Het centrum in Bergsehoek is inmiddels een week in bedrijf. En juwelier Winteridee in Vlaardingen hoopt morgen weer open te kunnen na de inbraak van afgelopen nacht. Inbrekers richtten toen een ravage aan in de zaak aan het Liesveld. Ze wisten rond 4:00 vannacht het rolluik te forceren en sloegen binnen 5 vitrines kapot. Dus ze namen het goud mee dat erin lag. Op camerabeelden zijn 2 daders te zien. Ze zijn nog niet gepakt. Morgen komt er een nieuwe ruit in de zaak en dan kan de Vlaardingse juwelier weer open. Meldt Omroep 2. Het weer vanavond en vannacht zit bewolkt, droog, minimumtemperatuur 15 graden. Ook morgen eerst nog grijs, maar in de loop van de dag meer zon, dan wordt het 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten